0: The Fairground Attraction. Perfect. 6:58 is het.
1: De sport van het afgelopen weekend. Almere City FC heeft zaterdagavond ten koste van de Graafschap de halve finale van de play-offs bereikt. Ja, de eerste wedstrijd, de heenwedstrijd, toen was het 3-1. En de return in Doetinchem was 2-2. Dat is allemaal genoeg dus, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, in de halve finale treffen de Almere's Willem II. Eerst woensdag in Almere en de return is dan zaterdag in Tilburg. City-trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. Maar dat hadden we ook niet tegen Den Bosch. En we hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat, dat we aan elkaar gewaagd zijn. En Willem II is een ploeg die defensief het goed voor elkaar heeft. Ik denk dat wij laten zien dat wij gemakkelijk doelpunten kunnen maken. Dus ja, het wordt een aardige clash.
3: Jullie pieken op het goede moment. Jullie steken in bloedvorm. Het kan nog een leuke lente gaan worden in Almere.
2: Ja, laten we het hopen. Nu even genieten van deze overwinning in de kwartfinale. En we gaan ons goed voorbereiden op de twee wedstrijden tegen Willem II.
1: En van het profvoetbal gaan we naar de amateurs van SV Urk. De Urkers hebben nog een kleine kans op lijstbehoud in de derde divisie. De ploeg van trainer Marco Looms won zaterdagmiddag met 2-1 van de nummer 2, ADO 20. Omdat concurrent Excelsior 31 gelijk speelde, is er nog altijd hoop voor SV Urk.
0: Nou, pas in de laatste 10 minuten sloegen de Urkers 2 keer toe. In de 82e minuut zorgde Hessel Snoek voor de gelijkmaker. En in de 90e minuut nam Harmen de Boer de 2-1 voor zijn rekening.
1: Lucas Nagel.
4: Leven nog.
1: Was.
4: Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. ADO, supergoeie ploeg. Ja, als ik een beetje de wedstrijd moet analyseren. Ik denk eerst zelf op zich. We komen een paar keer door. Ik denk de laatste paas was niet goed. Of een voorzet was niet scherp genoeg.

0: Uiteindelijk krijgen we toch de deksel op onze neus. Ja, wat ga je dan doen? We gaan afgesproken, we gaan zo door. En met achterhoofd dus, bij Excelsior stond het 1-1. Dus wij moeten winnen. Tweede helft hadden we echt de druk erop. Echte kansen, dat viel wel mee. Ja, uiteindelijk de 1-1. Nou, je zei het net zelf, je voelde dat hij er nog wel in zat. Ja, en dat dan Harmen maakt, dat is fantastisch voor de jongen.
1: Hij hoorde de stem van Lucas Nagel. Hij was een van de uitblinkers aan de Urkerkant. Hij is al 35 jaar en is bezig met zijn laatste seizoen op het eerste bij SV Urk. En hij is trots op zijn ploeg.

0: Hannawee en Bluff, ik ben niet meer bang. Het is bijna 7:15. Wat gaan we zo meteen doen wat betreft de berichten van wat er gisteravond voorbij kwam op radio en tv?
1: Ja, de rubriek gisteren gemist is er zo. Weet je wat ik nou gemist heb? Een nieuwe talkshow van Jurgen Rijman. Die was gisteravond 9:15 op 3.
0: Oh, geen idee.
1: Gemist, maar gelukkig hebben we straks 2 fragmenten.

0: Williams, Something Beautiful. Het is bijna 7:10. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur was er aandacht natuurlijk voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers landen gisteravond op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid herkent het coronagevoel dat de beelden oproepen, maar onderstreept dat het hier om een ander virus gaat.
2: Dus die pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk, waar mensen worden opgevangen in een speciaal ziekenhuis, kiest Nederland voor thuisquarantaine. Minister Hermans legde uit dat de regering het advies heeft opgevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je, dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: En met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. Hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Nou, Jurgens noemt die keuze van Poetin niet helemaal onlogisch.
3: Er zijn allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden, alleen niet namens de Duitse regering.
0: Nou, de Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen en volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaja Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden, want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
1: Almeerder Jurgen Rijman is terug met een talkshow op de late avond. In die andere late night maakt hij samen met jonge komieken sketches over het nieuws.
4: In Loosdrecht demonstreerden afgelopen weekend honderden vrouwen tegen de komst van een AZC. In de avondzon liepen vrouwen op de maat van Beyoncé's hit Run the World. Op de maat. I doubt it. De volgende vrouwenmars staat gepland op 16 mei in Hellevoetsluis. En dan wat? Onder muzikale begeleiding van Aretha Franklin? R-E-S-P-A-Z-C. Niet in mijn buurt, weg en mee.
0: Ik snap er helemaal niks van deze grap, hoor. Het zal wel aan mij liggen, maar nee, ik volgde het totaal niet.
1: Beide niet. We gaan het nog een keer proberen.
0: Ja.
1: Want er kwam ook buitenlands nieuws.
5: In Turkije is een Turkse lokale politicus in één klap wereldberoemd. Niet door zijn werk, maar door zijn imposante accessoire. AB, dit is de meest Turkse snor die ik ooit in mijn leven heb gezien. Zijn campagneslogan? Orhan Avci. Dat zit wel sneu.
1: Ja, we hebben die gezien. Die snor was alvast heel groot en zwart en indrukwekkend zijn geweest. En dat was gisteravond op radio en tv.
0: Nou, maar gaat dit vaker voorbij komen?
1: Ik weet niet voor hoeveel zondagavond die hij gepland is. Oh, ja. Maar ik ga zondagavond al vroeg naar bed, want maandag moet ik weer werken.
0: Zoals ik dit gehoord heb, denk ik van, daar missen we er niet heel veel aan.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
6: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. En bij de Eres Hogeschool in Dronten lopen koeien nu rond met een slimme halsband.
5: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
11: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
10: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
12: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
10: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
13: En daar zijn de eerste files alweer. Begin op de A27 Almere-Utrecht tussen de afrit Almere-Haven en Eemnes, 6 minuten. En de N50 Zwolle en Beloord voor Kampen, 5 minuten, dat is alles. Flitsers, die mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Je bent bij Flevoland is wakker. Het laatste nieuws komt uit Almere. De stad die groeit en dan heb je ook meer afvalwater. Dat moet dan weer schoon en de capaciteit van het al wordt vergroot. Straks hoor je een verslag daarover.
9: Ja, je hoort ook. Het is heel bijzonder hoe een koe voelt wanneer ze te ver gaat.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regio Impact
1: Vlaanderen.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
16: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
24: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
23: En voor de sta-opstoel van Toon.
25: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
28: alleen de prijs is anders.
23: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
30: Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: Lost Frequencies met Reality. 10 minuten over 7 is het. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Met de groei van Almere wordt ook de afvalzuiveringsinstallatie vergroot. Die staat op bedrijventerrein De Vaart.
0: Adviseur Remy Neef en Alexander Woltman van het Waterschap Zuiderzeeland geven een rondleiding aan verslaggever Han Dijkstra.
2: Er komt dagelijks ruim 30 miljoen liter afvalwater de zuivering binnen. Het vervuilde water stroomt eerst door een rooster om bijvoorbeeld de billendoekjes en het plastic eruit te halen. Daarna komt het water langs de voorbezinktank, waar de slip naar de bodem zakt. Er komt nu een extra voorbezinktank bij en hierdoor kunnen ongeveer 40.000 extra woningen op de riolering worden aangesloten.
3: Nou ja, we kennen natuurlijk de landelijke discussies over meer woningen en dat soort dingen. En ook in Flevoland hebben we daar een flinke opgave. Dat geldt niet alleen voor Almere, ook voor onze andere zuiveringen. Dus om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Want anders lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Vorig jaar in het begin van de bouw mocht de installatie niet stil komen te liggen. En daarom werd het afvalwater omgeleid. En alles kon gewoon doordraaien.
4: Dat hebben we gedaan door de persleidingen die hier allemaal van alle verschillende woonwijken binnenkomt. 7 stuks. Om die om te leiden naar een tijdelijke installatie. Ja, die tijdelijke installatie die hebben we eigenlijk aan de zijde waar het afvalwater binnenkomt, hebben we daar gepositioneerd. En daar hebben we met een grote pompinstallatie en tijdelijke haakroosters die in containers staan waar we het grove vuil uithalen, hebben we daar omgeleid.
2: Het systeem wordt dus klaargemaakt voor de groei van Almere. Waterschap Zuiderzeeland wil het afvalwater zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Om bijvoorbeeld van slip biogas te maken, worden er 2 speciale tanks gebouwd.
4: Ja, dit is eigenlijk de hart van de installatie. Hier gaan we het voorbezonken slip vergisten. Dat is een tank, dat zijn een tweetal tanks van 14 meter in hoogte en 22 meter in doorsnede. Zo'n 4000 kuub slip kunnen we hier vergisten de komende periodes of de komende bedrijfsvoering.
5: Ja, en dan uiteindelijk komt daar dus biogas uit. Ja. Waar de mensen in Almere dus van kunnen profiteren.
4: Uiteindelijk wordt dit weer teruggeleverd naar het aardgasnetwerk. En inderdaad, dat wordt weer opgenomen in het aardgasnetwerk. En dan moet je bedenken dat dat zo'n 1000 tot 1500 woningen op jaarbasis zullen zijn.
5: Ja. En hoe belangrijk is dat proces, zeg maar, dat het ook inderdaad duurzaam is?
4: Dat is best wel behoorlijk belangrijk. Omdat wij op die wijze ook onze CO2-footprint verlagen met de bouw. Maar ook als gevolg van een stukje energie-teruglevering. Daarbij zijn we dan een soort energiefabriek geworden. We leveren meer energie terug dan dat we zelf nodig hebben.
2: Begin volgend jaar zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Ondertussen moet het bestaande systeem gewoon blijven draaien.
4: We zijn nu bezig met het civiel bouwkundige constructies. We zijn al een deel begonnen met allerlei pompeninstallaties. En we zijn nu in de opstartfase om de elektrotechnische installaties te gaan realiseren. En ook de zuivering slim maken met een procesautomatisering.
1: Alexander Woltman vertelde dat van het Waterschap Zuiderzeeland.

0: Opalite van Taylor Swift. 18 minuten over 7, al hoogste tijd voor het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: We beginnen met een graadje of 6 deze maandag. Waar gaat het op uitlopen vandaag?
1: Nou, ik denk niet meer dan 12 of 13 graden.
2: Oh, zijn we niet meer gewend hier?
1: Nee. Normaal gesproken hoort het 18 graden te zijn.
0: Zo.
1: Dus dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar.
0: En dat net op het moment dat ik mijn jas kwijt ben.
1: Ach,
0: ik dacht vanochtend, waar is mijn jas?
2: Je winterjas.
0: Nee, dat nou ook
2: je
0: weer niet.
2: Je tussenjas.
0: Ja, ik heb me gek gezocht.
1: Ja, ik ook. Ik ben ook een jasje kwijt. Ik weet niet waar die is, maar...
0: Ja. Ben je een jassendief?
1: Ja. Nou, ik heb dochters die rondlopen en alles hebben kast.
0: Dat zal het zijn.
1: Dus ik weet niet of jouw zoon dat doet.
0: Nee, mijn zonen pakken mijn jas niet. Nee.
1: Nou goed, je hebt zeker de jas nodig en mogelijk ook de paraplu vandaag. Oh. Want goed nieuws voor de natuur, er kunnen een paar buien voorkomen. En ze zijn onderweg. Ik zie op het moment boven de Noordzee al een paar verschijnen. Dus ja, her en der kan er vandaag een beetje regen vallen.
2: Maar er hangen ook buien in Limburg. Die zijn niet voor ons?
1: Nee. Er zit nu ook wat regen op de radar in het zuidoosten van Nederland. Ja. Dat trekt naar Duitsland weg.
2: Oh,
1: wij moeten naar het noordwesten kijken. Okay. Want de wind komt vanuit het noordwesten. Die zal ook wel duidelijk aanwezig zijn. Vooral vanmiddag, want nu is het tamelijk rustig. Windkracht 4 tot 6 komt het staan. Windkracht 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En daarbij zijn later vanmiddag en vanavond de windvlagen toch wel hinderlijk van zo'n 60-70 kilometer per uur. Ja, dus een heel ander weerbeeld dan afgelopen weekend. Maar af en toe komt de zon erbij en die maakt het dan wel wat vriendelijker.
2: Gelukkig maar. Hoe gaan we de nacht in?
1: Ja, de nacht in, ik denk droog. Vanavond misschien nog een bui, vannacht droog. Zelfde minimumwaarde als afgelopen nacht, 6 graden dus. Nou, morgen ook sterk veranderlijk. Af en toe zon, wolkenvelden. Maar ik denk dat er wel vaker droge momenten zijn dan vandaag. In ieder geval in de middag. 'S Ochtends kans op een bui, maar 's avonds... dan komt er toch ook wel wat regen voor.
0: Oh.
1: Dus die paraplu die heb je nodig als je een avondwandeling gaat maken. En verder, de temperatuur is vergelijkbaar... maar de wind die zal wel iets minder sterk zijn... en waait in de middag vanuit het zuidwesten.
2: De rest van de week?
1: Ja, ik zie toch eigenlijk dat die temperatuur maar heel langzaam omhoog gaan. En ja, op Hemelvaartsdag hebben we weer een dip wat die temperatuur betreft. 12, 13 graden als maximumwaarde.
2: Ik blijf thuis.
0: En ook nog wat regen erbij.
1: En dat weer met buien.
0: Harde wind.
1: Ook wel
0: lekker.
1: Ja, wat wind. Ja. Af en toe zonneschijn. Ja, je zou denken, die lente moet toch echt van start gaan. Maar ja, misschien in het weekend dat het wat beter wordt. En vrijdag, net als vandaag, vaker droge momenten. En dan in het weekend misschien wel zo'n 17 graden. En dat is ongeveer de normale.
0: Ah, oké. Nou, daar zijn we weer helemaal bij gepraat. Diana, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Prikkeldraad of schrikdraad? Ach, die zijn ouderwets. Er is nu iets nieuws om koeien in de wei te houden.
0: Dat gaat tegenwoordig draadloos.
2: Draadloos?
0: Dat wordt, dat is helemaal nieuw. Dat wordt getest op de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten. De koeien dragen een halsband en daarna voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Het verslag is van Han Dijkstra.
3: Bij het draadloos beweiden bewegen koeien zich met speciale halsbanden om binnen digitale ingetekende weidezones. Als de koeien naar een stuk land lopen waar ze nog niet mogen grazen... krijgen ze oplopende geluidssignalen te horen en voelen ze trillingen. Als de koeien toch doorlopen, volgt er uiteindelijk een lichte schok. Door het Westie Stapel van de schoolboerderij.
4: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen. In Nederland is weidegang natuurlijk wel een groot discussiepunt. We willen graag koeien in de wei zien. Maar voor veel boeren is er toch wel veel arbeid. Het kost er best wel veel tijd om draadjes te spannen, draadjes te verzetten. Eigenlijk een hele beweiden kost vaak veel tijd. Goed beweiden vooral. En vooral het stripgraassysteem is het meest efficiëntste systeem op het gebied van grasgroei. Maar ook het meest arbeidsintensieve. Maar met behulp van dit systeem kunnen we eigenlijk met behulp van de app... kunnen we de draadjes of de gebieden bepalen waar ze lopen... waarbij we dus efficiënt kunnen stripgrazen.
3: Bij stripgrazen grazen twee in een smalle strip... tussen normaal gesproken twee fysieke afrasteringsdraden. En krijgen de koeien het gras dus gedoseerd aangeboden.
4: Ja, normaal hadden wij een soort rasterspinnen die wij konden verzetten... en ook prikpaaltjes met draden. Maar die moesten we dan bijvoorbeeld allemaal opruimen en dan weer opnieuw zetten... Of die spinnen konden we wel verslepen.
3: Om de koeien op de juiste plek te houden hoeft dat dus niet meer op die manier. Als de koeien niet luisteren en dus verder lopen dan mag, volgt er dus uiteindelijk een schokje. En dat kan qua dierenwelzijn gevoelig liggen.
4: In Nederland is dat sowieso een dierenwelzijn staat ook voorop. Er is veel onderzoek mee gedaan. Ook Wageningen heeft daar een onderzoekje mee gedaan. Maar eigenlijk, een koe wordt gestuurd met het GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt, of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op een normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
3: Bij Eres willen ze de studenten met nieuwe technieken goed voorbereiden op de toekomst. Jesse van Vilsteren vindt het gaaf dat hij op de opleiding kennis kan maken met het nieuwe systeem.
5: Ja, dat is heel leuk. Ik denk dat ook als student zijn je altijd naar de toekomst kijkt. En als jong persoon. En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst. En het is altijd interessant om zulke nieuwe ontwikkelingen te zien en ervan te leren.
2: Ja, Jesse van Vilsteren was dat. Hij is student op de Eres Hogeschool in Dronten. En hij houdt wel van moderne dingen. Dan de berichten van buiten Flevoland. In de Spaanse competitie is Barcelona kampioen geworden door Real Madrid te verslaan. Het werd 2-0 voor de ploeg van Frenkie de Jong. Het eerste doelpunt viel in de 9e minuut toen Marcus Rashford een vrije trap nam en de bal in de linkerbovenhoek kruide.
6: Goal!
2: Negen minuten later, hoef ik niet te vertellen. Negen minuten later viel al de 2-0. En toen was het gedaan. Barcelona won La Liga voor de 29e keer. Dat is bijna 3 sterren op je shirt.
0: Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Het schip zelf vaart daarna ook terug naar Nederland. Op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond al een groep opvarenden aan uit Tenerife. Onder wie 8 Nederlanders. Nou, die moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daar aan gaan houden.
7: Wel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. 2 keer per dag wordt ook meet je temperatuur. Geef je die gegevens door aan de GGD. Maak je natuurlijk ook even een praatje hoe het nu gaat. En zo gaan we dat vormgeven de komende week.
0: Ja, vanuit Amerika komt nu het bericht dat een Amerikaan die werd geëvacueerd en onderweg is naar de VS positief heeft getest op het hantavirus. Een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen.
2: Heb je nog tijd voor het Eurovisie Songfestival?
0: Nou ja, we doen toch niet mee, maar vooruit maar.
2: Het is officieel begonnen gebeuren met een openingsceremonie bij het Weense stadhuis. En alle 35 deelnemers presenteerden zich daar, ook Israël. En daar is veel om te doen.
8: Yeah, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
9: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
2: Oh, nou, dat ga je dan dinsdagavond doen. Morgenavond kun je kijken naar de eerste halve finale.
0: Ik ga niet kijken, hoor. Nee, ja, we doen toch niet mee.
2: Je zit naar mij te kijken van. Ja.
0: Nee, jij keek al nooit.
2: Nee, dat is maar, het goed. Dan begrijpen we elkaar.
0: Het interesseert me even helemaal niks. En altijd dat gedoe over Rusland, Oekraïne, de Israël, jongens.
2: Wapensoorlog liedjes.
0: Ja, kunnen we dan niet gewoon met elkaar lekkere muziek maken?
2: Ja.
0: Sidney Youngblad, die kan dat, hoor.
2: Oh, gelukkig maar.
0: If only I could om 4 minuten voor 7:30.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van Parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
13: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Want we lopen achter de feiten aan en dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
12: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is. Met behulp van een slimme halsband voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Wesley Stapel van de Eres Hogeschool.
14: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen.
12: En Almere City speelt woensdag in de halve finale van de na-competitie voor promotie naar de Eredivisie. De ploeg speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen de Graafschap. Na een eerdere overwinning op de Doetinchemmers was dat genoeg om door te gaan. Je hoort trainer Jeroen Rijsdijk.
15: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. We hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn.
12: Nou, zometeen meer hierover.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden, maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een eind aan de oorlog te maken.
17: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur, want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
1: Dankjewel, Diana Boeij. En dan de verkeersinformatie. Namens de ANWB kan ik melden dat er files staan op de A6. Lelystad richting Muiden. Tussen Lelystad en Almere-Oostvaart, 7 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten, 6 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk, 5 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 9 minuten. Aan de andere kant op Van Kampen, 7 minuten.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Papa Don't Preach hoorde je van Madonna. Het is 8:20. En we gaan naar de sport.
1: Ja, Almere City FC. Die heeft zaterdagavond ten koste van de Graafschap de halve finale van de play-offs bereikt. Ja, in de eerste wedstrijd, de heenwedstrijd heet dat, was het 3-1. En in de return in Doetinchem was het 2-2. Nou ja, dat is net genoeg, hè?
0: Zeker. In de halve finale treffen de Almeerders Willem II. Eerst woensdag in Almere en dan de return komende zaterdag in Tilburg.
1: City-trainer.
0: Ja, is weer een druk weekje voor ze. City-trainer Jeroen Rijsdijk daarover.
2: Ik denk dat wij verdiend staan waar we nu staan. Dat we de halve finale halen tegen Willem II. De nummer 3 in de eindrangschikking in de competitie. Hebben we niet van gewonnen. Maar dat hadden we ook niet tegen Den Bosch. En we hadden hier ook nog geen punt gepakt. Dus ja, ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. En Willem II is een ploeg die defensief het goed voor elkaar heeft. Ik denk dat wij laten zien dat wij gemakkelijk doelpunten kunnen maken. Dus ja, het wordt een aardige clash.
3: Jullie pieken op het goede moment. Jullie steken in bloedvorm. Het kan nog een leuke lente gaan worden in Almere.
2: Ja, laten we het hopen. Nu even genieten van deze overwinning in de kwartfinale. En we gaan ons goed voorbereiden op de 2 wedstrijden tegen Willem II.
1: Ja, dat was de trainer van Almere City FC, Jeroen Rijsdijk. En dan gaan we van de profs naar het amateurvoetbal. Want Urk, ja, die vecht nog voor lijstbehoud in de

0: derde divisie. En dat was zaterdag dus ook weer aan de gang. Won de ploeg van met 2-1 van de nummer 2 ADO 20. Nou, de concurrent Excelsior 31. Dat werd tegelijkertijd in de gaten gehouden terwijl ze speelden. Ja, die speelden gelijk. En daarom is er altijd nog hoop voor SV Urk.
1: Ja, pas in de laatste 10 minuten sloegen de Urkers 2 keer toe. In de 82e minuut zorgde Hessel Snoek voor de gelijkmaker. En in de 90e minuut nam Harmen de Boer de 2-1 voor zijn rekening.
0: Maar je gaat luisteren naar Lucas Na. Hij was een van de uitblinkers van de Urk. De 35-jarige middenvelder is bezig aan zijn laatste seizoen bij het eerste.
2: We leven nog. En ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. ADO, supergoeie ploeg. Ja, als ik een beetje de wedstrijd moet analyseren. Ik denk eerst zelf op zich. We komen een paar keer door. Ik denk de laatste paas was niet goed. Of een voorzet was niet scherp genoeg. Uiteindelijk krijgen we toch de deksel op onze neus. Ja, wat ga je dan doen? We gaan afgesproken, we gaan zo door. En met de achterhoofd is, bij Excelsior stond het 1-1. Dus wij moeten winnen. De tweede helft hadden we echt de druk erop. Echte kansen, dat viel wel mee. Ja, uiteindelijk de 1-1. Nou, je zei net zelf, je voelde dat hij er nog wel in zat. Ja, en dat dan Harmen maakt, dat is fantastisch voor de jongen.

0: Overpass Graffiti van Ed Sheeran. Het is 10 minuten voor 8. Wat heb je gewist gisteravond op radio of tv?
1: Misschien heb je Nieuwsuur wel gemist. Daar was natuurlijk aandacht voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers die landen gisteravond op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid herkent het coronagevoel dat die beelden oproepen, maar onderstreepte dat het hier gaat om een ander virus.
2: Precies, die pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: Ja, in Engeland dan gaan de mensen naar een speciaal ziekenhuis voor hun quarantaine, maar in Nederland zit iedereen thuis. Minister Hermans legde uit dat de regering het advies heeft gevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je, dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets, een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: En met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. Hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder.
1: Hij is een oude gastvriend van hem.
0: Ja, dus Jurgens die noemt die keuze van Poetin eigenlijk niet onlogisch.
3: In allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden, alleen niet namens de Duitse regering.
0: Nou, de Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen. En volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaya Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
0: En dat was gisteravond op de tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt uitgebreid en verduurzaamd. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos beweiden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is voor de koeien.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
9: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
8: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
10: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
8: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je krijgt de files van me van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Muiden 9 minuten. A27 Almere-Gorkum voor Lunetten 7. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum 9 minuten op onthoud. En Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst 10. En dan nog de N50 en Bloot Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. Nou ja, die andere files zijn dus 7 minuten of korter. Goedemorgen, straks in het nieuws de groei van Almere en de groei van het afvalwater. Ja, dat moet weer schoongemaakt worden. Die capaciteit wordt vergroot straks naar industrieterrein De Vaart. Daar stinkt het een beetje. Maar goed, dat heb je bij een afvalwaterzuivering.
7: Ja, dat is niet anders. Erbij. Ja, dat klopt inderdaad.
3: Ligt het daarom ook een beetje aan de rand van de stad, gelukkig.
7: En we gaan ook naar koeien. Ja, hoe blij zijn ze met een bijzondere halsband?
11: Dit is een uittip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
13: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: With You van Douwe Pop. Het is 10 minuten over 8. Goedemorgen.
1: Met de groei van Almere wordt ook de afvalwaterzuiveringsinstallatie vergroot. Die staat op bedrijventerrein De Vaart.
0: Adviseur Remy Neef en Alexander Woltman van het waterschap Zuiderzeeland geven een rondleiding aan verslaggever Han Dijkstra.
2: Er komt dagelijks ruim 30 miljoen liter afvalwater de zuivering binnen. Het vervuilde water stroomt eerst door een rooster om bijvoorbeeld de billendoekjes en het plastic eruit te halen. Daarna komt het water langs de voorbezinktank, waar de slip naar de bodem zakt. Er komt nu een extra voorbezinktank bij. En hierdoor kunnen ongeveer 40.000 extra woningen op de riolering worden aangesloten.
3: Nou ja, we kennen natuurlijk de landelijke discussies over meer woningen en dat soort dingen. En ook in Flevoland hebben we daar een flinke opgave. Dat geldt niet alleen voor Almere, ook voor onze andere zuiveringen. Dus om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Want anders lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
2: Vorig jaar in het begin van de bouw mocht de installatie niet stil komen te liggen. En daarom werd het afvalwater omgeleid. En alles kon gewoon doordraaien.
4: Dat hebben we gedaan door de persleidingen die hier allemaal van alle verschillende woonwijken binnenkomt. 7 stuks. Om die om te leiden naar een tijdelijke installatie. En die tijdelijke installatie die hebben we eigenlijk aan de zijde waar het afvalwater binnenkomt, hebben we daar gepositioneerd. En daar hebben we met een grote pompinstallatie en tijdelijke haakroosters die in containers staan waar we het grove vuil uithalen, hebben we daar omgeleid.
2: Het systeem wordt dus klaargemaakt voor de groei van Almere. Waterschap Zuiderzeeland wil het afvalwater zo energiezuinig en goed mogelijk zuiveren. Om bijvoorbeeld van slip biogas te maken, worden er 2 speciale tanks gebouwd.
4: Ja, dit is eigenlijk de hart van de installatie. Hier gaan we het voorbezonken slip vergisten. Dat is een tank, dat zijn een tweetal tanks van 14 meter in hoogte en 22 meter in doorsnede. Zo'n 4000 kuub slip kunnen we hier vergisten de komende periodes of de komende bedrijfsvoering.
5: Ja, en dan uiteindelijk komt daar dus biogas uit. Ja. Waar de mensen in Almere dus van kunnen profiteren.
4: Uiteindelijk wordt dit weer teruggeleverd naar het aardgasnetwerk. En dat, inderdaad, dat wordt weer opgenomen in het aardgasnetwerk. En dan moet je bedenken dat dat zo'n 1000 tot 1500 woningen op jaarbasis zullen zijn.
5: Ja. En hoe belangrijk is dat proces, zeg maar, dat het ook inderdaad duurzaam is?
4: Dat is best wel behoorlijk belangrijk. Omdat wij op die wijze ook onze CO2-footprint verlagen met de bouw. Maar ook als gevolg van een stukje energie-teruglevering. Daarbij zijn we dan een soort energiefabriek geworden. We leveren meer energie terug dan dat we zelf nodig hebben.
2: Begin volgend jaar zouden de werkzaamheden klaar moeten zijn. Ondertussen moet het bestaande systeem gewoon blijven draaien.
4: We zijn nu bezig met het civiel bouwkundige constructies. We zijn al een deel begonnen met allerlei pompeninstallaties. En we zijn nu in de opstartfase om de elektrotechnische installaties te gaan realiseren. En ook de zuivering slim maken met een procesautomatisering.
1: En dat zei Alexander Woltman van het Waterschap Zuiderzeeland.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Het weer met Diana Woei. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de start is een graadje of 6 vanochtend vroeg. Hoe ver zitten we nu?
2: Nu zitten we op 8 graden.
1: Oh.
2: En hooguit 12 of 13 graden vandaag.
1: Dat is heel veel.
2: Dat wordt even
0: een beetje zuinigjes, hè?
2: Ja, hoe komt dat? Nou ja, door een stevige noordwestelijke wind. Die is nu nog een beetje op de achtergrond. Maar die gaat toenemen. En die noordwestelijke wind die voert koudere lucht vanaf de Noordpool over onze streken. En daardoor hebben we met lage temperaturen te maken.
1: Ook, die brengen niet alleen kou mee, hè?
2: Nee, ook buien, want die zijn al onderweg. Op de regenradar kun je ze goed zien. Dan liggen ze net iets ten noordwesten van de Waddeneilanden. Nou, de komende uren is het nog droog met zo nu en dan zonneschijn. Maar zo tegen en in de middag verwacht ik dan toch zo her en der af en toe een beetje regen. Dan heb je ook nog niet alleen jas nodig, maar de paraplu. En dan hebben we later vandaag dus een stevige wind. Vanuit het noordwesten is die aangetrokken naar windkracht 5 of 6 op het IJsselmeer en Markermeer. En maken de windvlagen het toch behoorlijk fris. Zo'n 60, 70 kilometer per uur boven de polders.
1: Doe maar. Dus gaan we de nacht in?
2: Iets minder onstuimig. Vanavond nog een buitje, vannacht nagenoeg droog. Minimumtemperatuur is vergelijkbaar met de afgelopen nacht, 6 graden. Nou, morgen ook een sterk wisselend weerbeeld. Maar ik heb goede hoop dat de buien vooral in de avond voorkomen. 'S Ochtends een enkel exemplaar, maar 's middags vaker droog, af en toe zonneschijn. De wind is met minder sterk en waait morgen vanuit het zuidwesten. Maar goed, die temperatuur die blijft toch wel aan de lage kant voor de tijd van het jaar, 12 of 13 graden. En ook de dagen daarna zie ik eigenlijk, misschien een stijging voor de woensdag en de vrijdag wat de temperatuur betreft. Maar 15 graden, dat is echt het maximum. Terwijl het normaal gesproken 18 graden hoort te zijn.
1: Het wel een beetje vakantie, hè?
2: Ja. En ik heb die hemelvaarts een vrije dag. Maar helaas, het weer werkt niet mee. Tuurlijk zijn er wel droge momenten met af en toe zonneschijn. Maar er zijn toch ook regelmatig buien. En ook de wind is op donderdag flink aanwezig. Die komt vanuit het noordwesten opnieuw. Windkracht 5 of 6. Ja, dus al met al een frisse, wisselvallige week.
1: Ja.
2: Ook richting het weekend, misschien wat lichtpuntjes, vaker droog, temperatuur gaat omhoog. Misschien 16 graden voor de zondag.
1: Nou.
2: Ja, en als echt van zon en warmte houdt, dan is het volgende week beter.
1: Okay.
2: Ja, dan hebben we wat hoge temperaturen, 18 graden.
1: Dat is de eerste normale werkweek in weken.
2: Ja, nog wat.
3: We gaan het zien. Diana, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Prikkeldraad of schrikdraad is allemaal ouderwets. Er is nu iets nieuws om koeien op de wei te houden.
3: Ja, dat gaat draadloos tegenwoordig. En het wordt getest op de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten. De koeien dragen een halsband. En daaraan voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Verslaggever Han Dijkstra, die ging naar Dronten.
4: Bij het draadloos beweiden bewegen koeien zich met speciale halsbanden om binnen digitale ingetekende weidezones. Als de koeien naar een stuk land lopen waar ze nog niet mogen grazen, krijgen ze oplopende geluidssignalen te horen en voelen ze trillingen. Als de koeien toch doorlopen, volgt er uiteindelijk een lichte schok. Noordwestie Stapel van de schoolboerderij.
5: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen. In Nederland is weidegang natuurlijk wel een groot discussiepunt. We willen graag koeien in de wei zien. Maar voor veel boeren is er toch wel veel arbeid. Het kost er best wel veel tijd om draadjes te spannen, draadjes te verzetten. Eigenlijk een hele beweiden kost vaak veel tijd. Goed beweiden vooral. En vooral het stripgraassysteem is het meest efficiëntste systeem op het gebied van grasgroei. Maar ook het meest arbeidsintensieve. Maar met behulp van dit systeem kunnen we eigenlijk met behulp van de app kunnen we de draadjes of de gebieden bepalen waar ze lopen. Waarbij we dus efficiënt kunnen stripgrazen.
4: Bij stripgrazen grazen twee in een smalle strip tussen normaal gesproken twee fysieke afrasteringsdraden. En krijgen de koeien het gras dus gedoseerd aangeboden.
5: Ja, normaal hadden wij een soort rasterspinnen die wij konden verzetten. En ook prikpaaltjes met draden. Maar die moesten we dan bijvoorbeeld allemaal opruimen en dan weer opnieuw zetten. Of die spinnen konden we wel verslepen.
4: Om de koeien op de juiste plek te houden hoeft dat dus niet meer op die manier. Als de koeien niet luisteren en dus verder lopen dan mag, volgt er dus uiteindelijk een schokje. En dat kan qua dierenwelzijn gevoelig liggen.
5: In Nederland is dat sowieso een dierenwelzijn staat ook voorop. Er is veel onderzoek mee gedaan. Ook Wageningen heeft daar een onderzoekje mee gedaan. Maar eigenlijk, een koe wordt gestuurd met het GPS en een kompas dus. En eigenlijk als ze bij de virtuele lijn komt, hier bijvoorbeeld dan staat een lijn. Als ze daar in de buurt komt of bij de lijn, dan krijgt ze een pieptoon te horen. En gedurende 10 seconden, als ze die negeert, wordt de pieptoon hoger. En als ze dat dan uiteindelijk helemaal negeert, kan ze een klein licht schokje krijgen. Minimaal 10 keer zo licht als wat op een normaal stroomdraadje zou staan. Dus eigenlijk is het maar een kleine prikkel. En die associëren ze dan eigenlijk met, oké, dit mag ik dus niet.
4: Bij Eres willen ze de studenten met nieuwe technieken goed voorbereiden op de toekomst. Jesse van Vilsteren vindt het gaaf dat hij op de opleiding kennis kan maken met het nieuwe systeem.
6: Ja, het is heel leuk. Ik denk dat ook als student zijn je altijd naar de toekomst kijkt. En als jong persoon. En ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst. En het is altijd interessant om zulke nieuwe ontwikkelingen te zien en ervan te leren.
1: Jesse van Vilsteren was dat. Hij is student op de Eres Hogeschool in Dronten. In Leiden is dit weekend een meisje van 15 overleden toen ze de halve marathon liep. De organisatie legde meteen de wedstrijden stil omdat het onverantwoord was. En ook de andere afstanden te laten starten.
7: Dit is het ergste wat een evenement kan overkomen. Maar het gaat ons niet eens om het evenement. Het gaat om mensen die staan te wachten op hun dochter. En die komt niet thuis. Nou, dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen.
1: Vorig jaar raakte ook een hardloper onwel tijdens de Leiden Marathon. De deelnemer werd op het parcours gereanimeerd. Van het 15-jarige meisje is de doodsoorzaak nog niet bekend.
3: Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. Of ging het nog maar net goed? Vaak hadden ze haast, zegt ProRail, of waren ze afgeleid door een telefoon. En daarom is er nu een nieuwe campagne.
8: Snap allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
9: Ja, wij staan hier bij de overweg. Ja, hij gaat echt om de 3 minuten, geloof ik, open en dicht.
8: Ja, zeker. Het is een hele drukke overweg. Dit is ook een bekende plek in Naarden waar vaker wat gebeurt. En het is ook vervelend om even te moeten wachten. Maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
3: Nou, dat lijkt me duidelijk.
1: Kleine steentjes scheren over het water van de Maas. Dit weekend tijdens het Belgisch-Nederlands kampioenschap Stone Skimming. Ja, dat moet dan weer in het Engels, maar je kunt ook zeggen steentje ketsen. Met zo'n plat mogelijke steen. Alleen ging kijken hoe het ging met de deelnemers uit Belgisch en Nederlands Limburg.
10: Het is stuiter, hè?
11: Met een soort backhand bij tennis, zeg maar. Ja, moet je hem over het water laten ketsen.
12: Toch de 15 meter gehaald. Nieuw record.
13: Maar het is wel leuk. Ik doe het op vakantie.
11: Ja, ik heb 2 pilsen op nu. Dus dat was de voorbereiding.
14: Dat keilen of dat, hè, dat nog weer terug op de kaart komt. Ketsen in Limburg. Er moet dus veel meer geketst worden.
11: Geketst? Ja, er mag zeker meer geketst worden.
1: Juist, ja.
3: Steentje ketsen.
1: Steentjes. Het kampioenschap draaide niet om wie nou beter was, Nederland of België, maar om de verbinding. En daarom lieten ze het Limburgs volkslied horen. En dat is in beide landen hetzelfde, gelukkig.
3: Nou, ik vind het fantastisch.
1: Ja.
3: Fool's Garden nu, Lemon Tree. 5 minuten voor 8:30.

0: betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Trulies met Renke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De universiteit werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup op een andere plek vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of de andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
16: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. We lopen achter de feiten aan en dan hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
15: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En bij de schoolboerderij van Eres Farms in Dronten wordt sinds kort gewerkt met draadloos bewijden. Dat betekent dat er geen afrastering meer is. Met behulp van een slimme halsband voelen de koeien waar ze wel en niet mogen grazen. Wesley Stapel van de Eres Hogeschool.
17: Er zit eigenlijk een GPS in, die weet precies waar de koe is. Daarnaast zit er ook een kompas in, dat die weet welke kant de koe opkijkt. Zodat die dan weet welke kant de koe ook oploopt om hem te kunnen sturen.
15: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
18: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. En dit weekend is er een explosief afgegaan bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Er werden resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. Tegen de komst van asielzoekers in het pand werd al meerdere keren geprotesteerd.
19: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur. Want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
4: En dan de verkeersinformatie. Je krijgt de files van me van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en Naarden West 7 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Lunette 10. En de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 13 minuten. Flitsers mag je doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Zometeen weer een interview in de serie van de Flevolandse Zakenvrouwen. Vandaag de beurt aan Stefanie Baks.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
20: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Ballet van Ashford & Simpson. Het is 7 minuten over half 9.
1: Je hebt nog een paar mooie verhalen te goed van ondernemers die zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar.
0: Ja, 6 genomineerden, 6 interviews. En die genomineerden bieden een boeiende inkijk in de wereld van ondernemen. Vandaag praten we met Stephanie Baks. Stephanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent genomineerd in de categorie zelfstandig professional. Jouw bedrijf heet Regelsteef Business Support. Zit in Lelystad. Regelsteef, vertel. Wat doe je en hoe zit het met die naam?
2: Ja, ik heb mijn bedrijf dus nu ongeveer 5 jaar. Maar Regelsteef was eigenlijk al een bijnaam al heel lang van mij. Ik was vroeger altijd de regelaar bij feestjes in mijn volleybalteam, bij vriendinnen. En daar kreeg ik eigenlijk de bijnaam Regelsteef.
0: Als er wat geregeld moest worden, dan zeiden ze, laat maar aan Stephanie over, dan komt het wel goed.
1: Ja. Is dat een knipoog naar de regelneef van Verkoot en de Bie van vroeger?
2: Gewoon naar het woord regelneef.
1: Ja. Neem dus woord verzonnen door Koot en Bie. En wat leuk bedacht allemaal. Maar wat ga jij voor me regelen?
2: Ja, ik ben zelf een VA mentor en matchmaker. En ook VA.
1: VA, VA.
2: Ja, wat en VA, dat is dus Virtual Assistant. Daar staat het voor, daar is de afkorting van.
1: Je komt niet naar mensen toe, maar je zet een digitale lijn op. Net als in coronatijd.
2: Het is eigenlijk remote werken. Dus ondersteunen op afstand. Dat is wat een Virtual Assistant doet.
1: Ja.
2: En daar ben ik mee gestart, ongeveer 6 jaar geleden. En dat heb ik eigenlijk verder uitgebreid tot een coachbedrijf. Dus ik coach help ook gewoon virtual assistants om ook een eigen bedrijf op te zetten als virtual assistant. En ik match ook. Dus ik koppel dan weer ondernemers aan een virtual assistant. Zodat ze ook een mooie samenwerking aangaan. Dus
0: maar ik heb eigenlijk 3 rollen. Kun je een voorbeeld noemen? Iemand klopt bij jou aan voor hulp bij... Geef eens een voorbeeld.
2: Ja, het kan zijn dat een ondernemer bijvoorbeeld zichtbaar wil zijn. Dus die wil zichtbaar zijn op LinkedIn. Dan heb je eigenlijk tijd daarvoor nodig om posts te schrijven of te maken.
0: Ja.
2: Maar een ondernemer kan het heel druk hebben. En vaak hoe meer je groeit, hoe drukker je wordt, hoe minder tijd je hebt voor dat soort randzaken.
0: Mm-hmm.
2: En randzaken zijn dus dingen die een virtual assistant kan overnemen. En het kan op allerlei gebieden. Een virtual assistant kan wel 400 werkzaamheden overnemen van een ondernemer. Dus je kan bijvoorbeeld specialiseren dus in social media. Maar het kan ook zijn in administratie, in office support. En dan kan je dus daarmee een ondernemer ondersteunen. Vaak heeft een virtual assistant minimaal 5 klanten of iets meer tegelijk. En dan help je eigenlijk een ondernemer ook groeien.
1: Maar jij bent niet altijd de virtuele assistent voor een bedrijf dat bij jou aanklopt. Je geeft dat door weer aan iemand anders.
2: Ja, ook. Ik ben zelf dus ook nog ervaren VA. Dus ik heb ook nog wel klanten. Maar ik ben ook de coach en ik ben de matchmaker. Dus omdat er een heel veel aanvragen bij mij binnenkomen, zet ik ze door. Want ik heb een heel groot netwerk.
1: Ja.
2: En daardoor is dat ontstaan.
1: Maar het begrip is een beetje verwarrend. Want virtueel, je bent wel echt, maar je zit op afstand. Het is geen AI-robot die dingetjes gaat doen. Nee. Of doe je dat ook al?
2: Nou, het is wel mooi, want als virtual assistant is het wel goed dat je leert omgaan met AI.
1: Ja.
2: Dus dat je wel bijblijft bij de nieuwe ontwikkelingen en daarin voorop loopt eigenlijk. En daarin ook weer ondernemers mee ondersteunt.
0: Ja, zodat er ook weer werk uit handen genomen kan worden.
2: Ja.
0: Ja. Maar als ik het zo hoor, dan heb je het zelf hier heel erg druk mee ook wel.
2: Ja, druk. Ja, maar heel leuk. Heel vervullend. Ik krijg echt heel veel energie van.
0: Oké, maar het groeit je niet boven het hoofd?
2: Nou, wat ik dan doe is ook weer taken uitbesteden. Dus ik heb zelf ook een team. Iemand die voor mij ook mijn e-mailmarketing doet of mijn funnels bouwt. En iemand die voor mij dan ook weer me helpt met mijn social media. Dus ik let daar precies op dat ik daarop ook let. Van dat ik weer de dingen doe waar ik blij van word en energie van krijg. Dat ik op mijn core business kan richten. En dat ik ook op tijd eigenlijk aan de bel trek van wil je me helpen?
0: Ja,
2: dat gun ik ondernemers ook, dat ze daar niet te lang mee wachten.
0: Nee, maar dat moet je wel leren, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja.

0: Maar dat heb je zelf ook ervaren, toch?
1: Zeker.
0: Ja, op wat voor manier?
1: Ja, het is ook wel lang gewacht ermee. Want het is investeren. Hè? Je betaalt natuurlijk een virtual assistant, een uurtarief.
2: Ja.
1: Dus daar moet je ook een rekensommetje voor maken. Van durf ik die investering aan te gaan? Want een virtual assistant kan een paar honderd euro per maand kosten. Maar het kan ook een 1.000 of 2.000 euro zijn. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
0: Nou, waar hangt het dan vanaf, die prijsverschillen?
1: Wat voor taken je doet en hoeveel.
0: Oh,
1: want je kan ook bijvoorbeeld meerdere taken doen. Je kan ook heel allround zijn. Dus dat je office support doet en social media en funnels bouwt. En dan kom je al zo op bijvoorbeeld 8 uur per week ondersteuning.
0: Ja, dan wordt het natuurlijk duurder.
1: Ja, ja,
2: dat is een werkdag. Ja. Maar goed, jij hebt voor jezelf ooit ondervonden. Toen ben ik te ver gegaan en nu moet ik wat minderen en uitbesteden. Hou jij dat ook in de gaten bij je klanten? Kunnen ze daarover sparren met jou?
1: Ja, zeker.
2: En hoe gaat zoiets?
1: Ja, eigenlijk de klanten waar ik inderdaad 1-op-1 mee werk... Die geven dat echt aan mij door. Want ze zien in mij ook echt een sparringpartner. En ook echt iemand die goed meedenkt en goed kan zien... waar er ondersteuning nodig is. En dan breiden we eigenlijk het team uit.
2: Ja, dus dat kan.
1: Ja, ja. Of ik koppel bijvoorbeeld 2 VA's tegelijk aan een ondernemer. Dat gebeurt ook.
2: Die heel druk is en die zegt... ik heb nog geen tijd om een kind van de kinderdagverblijf op te halen. Ik noem maar wat.
1: Ja, dat kan zo zijn. En dat kan inderdaad een eenpitter zijn. Maar het kan ook een MKB-bedrijf zijn of corporate. Allerlei soorten bedrijven kunnen met VA's samenwerken.
0: Want hoeveel klanten heb jij nu dan?
1: De matchmaking loopt echt steeds door. Dus er zijn steeds meerdere matchmaking-processen gaande... En dat zijn ongeveer 3 weken tot 3 maanden kan dat duren voordat echt een match gemaakt is. Mm-hmm. Dus ik heb een stuk of 30, 40 mensen gematcht nu. Mm-hmm. En ik heb zelf ook een community van VA's waar 250 VA's in zitten. En die begeleid ik dus ook met allerlei sessies.
2: Ook, die geef je ook werk dat je zelf niet meer aan kunt.
1: Ja,
2: dan zit jij in Lelystad, maar dat maakt eigenlijk niet uit waar je zit, toch? Je kunt als je denkt van het weer is hier niet zo lekker gelijk. Mm-hmm. Curaçao zitten, doe maar wat.
1: Ja, en dat is ideaal. Dus
0: of doe je dat ook wel?
1: Ja, ik heb ook een maand vanaf Bonaire gewerkt.
2: Oh, lekker. Echt waar?
1: Ja, het was echt heel mooi om dat te ontdekken hoe dat is.
2: En dat ging gewoon?
1: En dat ging goed, ja, zeker.
0: Dus je gaat misschien wel emigreren?
1: Ja, dat is al heel lang een wens.
0: Oh, echt?
1: Te doen.
0: Oh.
1: Ja, zeker.
0: Oh ja? Oh.
1: Ja, ja,
0: waar zou je heen willen?
1: Heel mooi. Nou, Bonaire lijkt me heel mooi om daar te gaan wonen, ja.
0: Oh, en dan kun je inderdaad gewoon vanuit daar je werk gaan doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Zeg, jij bent nu genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Voor de verrassing?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Want?
1: Omdat ik ook niet wist hoeveel inschrijvingen er waren, dat ten eerste. Maar ik dacht ook aan het begin van, ik ga het eens proberen. Want ik was aanwezig bij het BKL-gala van Bedrijfskring Lelystad begin januari. En de burgemeester had daar een oproep gedaan aan de vrouwen van, geef je op. En toen dacht ik van, ik ga het niet zelf doen. Ik ga mijn businesscoach vragen. Dus ik had haar gevraagd. En zij is ook ooit genomineerd geweest, lang geleden.
0: Maar waarom niet zelf?
1: Ja, weet ik niet. Ik vond het wel leuk. Ja, ik denk het. En had ze me opgegeven en ben ik genomineerd. Dus het was heel erg verrassing. Maar ik vind het heel fijn en heel mooi. Want ik wil het vak virtual assistant meer bekendheid geven.
0: Ja.
1: En ook bekendheid geven dat ondernemers ook eerder taken kunnen uitbesteden. Dat niet hoeft te zijn met iemand die in loondienst komt.
2: Nee, het kan een kleine hapjes.
1: ZZP'er. Ja.
2: Ja, dat is hartstikke handig.
1: Het zijn allemaal zelfstandig professionals.
2: Ja.
1: Met allemaal een eigen expertise en een drive en ambitie.
2: Even een technische vraag tussendoor als het mag. Maar mag dat wel van de wet DBA wat je allemaal doet?
1: Ja, zeker. Ja,
2: oh ja,
1: als je dat maar goed vastlegt.
2: Ja.
1: En dat je meerdere klanten tegelijk hebt, dat is belangrijk. Dat je bijvoorbeeld een einddatum hebt aan een contract.
2: Dat het een project is.
1: Ja, en dat in een contract ook staat dat jij flexibel inzetbaar bent.
0: Okay.
1: Dus niet op vaste uren gaat werken.
2: Nee,
1: dus
2: dat zijn wel dingen waar baantje, je moet letten. Ja, dat mag niet van de Belastingdienst.
0: Nee, zeg, hoe schat jij je kansen in voor de titel? Om de winst binnen te halen?
1: Ja, ik wel hoog, hoop ik.
2: En anders, dan... Na 19 juni schrijf je in voor de Antilliaanse Zakenvrouw van het jaar.
1: Ja,
2: doe dat.
0: Ja. 19 juni, dan is het zover inderdaad. Dan ga je horen of je hebt gewonnen. Dank voor je verhaal en heel veel succes natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Stephanie Baks van Regelsteven Business Support Lelystad.

0: De morning van Sommieu. Het is 9:12.
1: Goedemorgen.
0: Wat kwam er gisteravond voorbij op radio en tv?
1: Ja, Nieuwsuur was aandacht voor het Hanta-virus. De Nederlandse cruisepassagiers die landden gisteravond op vliegveld Eindhoven. Minister Hermans van Volksgezondheid. Ja, die herkent wel dat coronagevoel dat de beelden oproepen. Maar ze onderstreepte dat het hier om een ander virus gaat.
2: Precies, de pakken die u zei, ook als we het weer hebben over maskers. Nou, ook als je ziet de passagiers die aankomen. En dit is ook echt een heel ander virus. Mm-hmm. En ik hecht er wel aan dat ook nog een keer te benadrukken hier vanavond. Het is een ander type virus dan corona. We kennen dit virus al. Dat was bij corona was nieuw. Het coronavirus veranderde ook steeds. Dit is een vrij stabiel virus, noemen we het dan. En de besmetting gaat heel anders.
1: Nou, in Nederland gaan de mensen een week of 6 thuis in quarantaine. In Engeland gaat het anders. Dan gaan ze naar een speciaal ziekenhuis. Toch zegt minister Hermans dat de regering het advies heeft opgevolgd van het Europese RIVM.
2: We hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Dat doe je, dat was ook bij corona zo. Dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. Dat je dus zoveel mogelijk afstand van elkaar houdt. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent. En dat vanuit de verantwoordelijkheid dat je misschien iets een ziekte onder de leden hebt die je niet verder wil verspreiden. Niet thuis in je gezin, in jouw huishouden, maar ook niet breder in de samenleving.
0: En met het oog op morgen was Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut te gast. Zaterdag zei de Russische president Poetin dat het einde van de oorlog nadert. En hij opperde om met Europa te onderhandelen via oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Jurgens noemt die keuze niet onlogisch.
3: Er zijn allerlei raden van bestuur en zo van allerlei Russische bedrijven gezeten. En was natuurlijk de grootste lobbyist voor de gaspijplijn van Nord Stream 1 en 2. En hij is zelf al een keertje naar Rusland gegaan om als onderhandelaar daar op te treden. Alleen niet namens de Duitse regering.
0: Nou, die Duitse regering heeft dit idee meteen afgewezen. Volgens Jurgens zouden alle onderhandelingen op dit moment schijngevechten zijn.
3: Ja, misschien Kaya Kallas, hè, maar dat zal het waarschijnlijk ook niet worden. Want dat is de buitenland woordvoerder van de EU. En zij is een hardliner, om het maar zo te zeggen. En dat kan dus alleen als de EU echt ook eisen kan stellen in dit hele conflict. En dat is op dit moment gewoon niet het geval.
1: Ja, ja.
0: Wat zaken gisteravond op radio en tv. 9:09.
1: Ja,
0: Marshmallow en de Jonas Brothers.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. Die had heel veel last van die brand. En de afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. En Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
11: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
10: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
12: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
10: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Ben je 10 minuten langer onderweg. Eenzelfde oponthoud op de A28 Amersfoort-Groningen. Tussen Wezep en Zwolle-Noord. Dan de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. En dat is dan bij de aansluiting naar de A28 richting Amersfoort. Kleine 10 minuten. Ruim 5 minuten op de N307 Horen-Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. En dan heb ik ook nog de N710 Biddinghuizen-Zwifterband. Tussen de N309 en de N307. Daar ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Echte liefde.
13: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
14: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet,
1: Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Flevoland Muziekland, met Jolien Dalstra.

You keep me hanging on van Diana Ross en de Supremes. 11:09. Nou, als ik naar buiten kijk, ik zie toch echt het zonnetje. Ja, het wordt wel een beetje behelpen misschien deze week wat het weer betreft. Een beetje koeler, af en toe wat buien. Maar wat hebben we genoten het afgelopen weekend. Oh. Ja, voor alle moeders, ik hoop dat je een beetje genoten hebt. Gisteren een lekker ontbijtje, mooie tekeningen. Ja, moederdag, lekker niks doen. Voetjes omhoog. En nou ja, laat de mannen maar werken, toch? Of de vrouwen, dat kan ook. Ik heb weer wat muzieknieuws voor je, want Disney... Ja, ik vind het wel leuk, ik kijk er wel naar uit. Disney komt met een nieuwe documentaire over Oasis, de Engelse band. Nou, die film die volgt de band tijdens hun reunietour van vorig jaar. Die documentaire die verschijnt in september in de bioscoop. Vorig jaar kwam de band van de broers Gallagher voor het eerst sinds... wat was het? 2009, hè, weer bij elkaar. Nou, in die documentaire zijn de voorbereidingen op de tour... maar ook backstage-momenten te zien. Ja, en natuurlijk optredens van die hele reunietour. Voor het eerst sinds 25 jaar gaven ze ook weer gezamenlijk een interview... de beide broers, want jij, je kent het verhaal wel, hè? Och, wat hebben ze een ruzie gehad. Het was moddergooien tot en met. Nou ja, uiteindelijk is het weer een beetje goed gekomen. Dachten ze van, nou ja, laten we elkaar toch maar weer... een beetje in de armen sluiten, letterlijk en figuurlijk. Nou, gelukkig maar, want die reunietour, hè? Die kaartjes, nou, de fans waren echt dolblij. Tickets waren zomaar uitverkocht. En nu dus ook een documentaire over Oasis. Dus ik denk, weet je wat... Laten we deze er nog eens in gooien. Wonderwall.

uitslover van Samuel Welten en de bankzitters. Kijk, maandag laten we er eens een leuk spelletje in gooien. Als je meekijkt, Kiek, waar was Kiek? Twee foto's. En wat is er anders? Wat is het verschil tussen beide foto's? Kan iets veranderd zijn, weggehaald, toegevoegd? Je ziet hier foto's van mensen die heerlijk aan een maaltijd zitten met elkaar. Kopje soep zijn ze volgens mij aan het lepelen, toch? Ja. Buurtmaaltijd in Emmeloord, daar gaat het om. Hogeschool Windesheim die deed in opdracht van de provincie onderzoek of buurtactiviteiten, zoals dus zo'n gezamenlijke maaltijd, bijdragen aan het zelfstandig blijven wonen als je al klein beetje meer op leeftijd bent. En een van die activiteiten is dus samen aan tafel. Nou, dat is hier heel letterlijk. Mensen zitten daar gezellig met elkaar. Aan de soep, het voorafje zal het wel zijn. Sommige mensen hebben daar ook een kopje thee bij, is het volgens mij. Anderen een biertje, maar wat is het verschil? We hebben al wel wat goede inzendingen binnen. Maar ik ben met je aan het meepuzzelen. Ja, ik zie hem niet. Ik zit op servetten te letten, op die koppen soep, op bestek, vorken, lepels, maar ik zie het niet. Dus ik heb nog wat langer de tijd nodig op deze maandagochtend. Je hebt tot 11 uur de tijd om je goede inzendingen door te geven. Dat kan het handigste via de app. Ja, hij zit lekker vol, die prijzenkast. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, doe gewoon mee. Waag een poging. Succes, dit is LTD, Back in Love Again.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Na de brand in het datacenter in Almere afgelopen donderdag gaat de Universiteit Utrecht vandaag weer open. De universiteit werd flink getroffen door de brand. Toegangspassen en digitale systemen werkten niet meer. De universiteit meldt nu dat er door een backup ergens anders vanaf vandaag weer lesgegeven kan worden. Of de andere getroffen bedrijven vandaag ook weer aan het werk kunnen, is niet bekend. De afvalwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt flink uitgebreid en verduurzaamd. Omdat er duizenden woningen bijkomen in de stad, is het volgens het waterschap nodig om uit te breiden. Remy Neef.
9: Om daar tijdig op te anticiperen, moeten we ook tijdig gaan verbouwen. Dan lopen we achter de feiten aan. En dan kunnen we niet, hebben we onvoldoende capaciteit om het water goed te zuiveren.
8: Naar verwachting is de nieuwe waterzuiveringsinstallatie begin volgend jaar klaar. En de Vogelweg bij Lelystad is vanaf vandaag 2 weken afgesloten. Dat is van de Knarweg tot de Lepelaarweg. Ook het naastgelegen fietspad is dicht. Meer nieuws op web en app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van de gevaren. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. De beving had geen natuurlijke oorzaak, maar is het gevolg van jarenlange gaswinning in de regio.
11: Een heel goedemorgen. Het is vandaag eerst droog en best vriendelijk met soms zon in onze provincie. Maar de lucht is onstabiel. Dat is goed nieuws voor de natuur. Want tegen en in de middag komen regenbuien voor. Verder is het opmerkelijk fris in vergelijking met afgelopen weekend. Het wordt vanmiddag hooguit 12 graden. Dat komt door een sterk toenemende noordwestenwind. Later op de dag waait windkracht 6 boven de grote meren en zijn windvlagen van zo'n 70 km per uur in open gebieden mogelijk. Vanavond is nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen ook sterk veranderlijke luchten met zon en wolken. In de ochtend kan een bui voorkomen. 'S Middags is het op de meeste plaatsen droog, maar in de avond valt soms wat regen. De wind is minder sterk en draait in de loop van de dag naar zuidwesten, maar het blijft fris voor half mei.
8: Er is nog een beetje vertraging op de A9. Oh, nou, die verdwijnt net, de file. Nou, dat is toch mooi. Kan je overal lekker vlot doorrijden. Zometeen gaan we terug naar het muzikale jaar 1971.
12: Goedemorgen.

0: heb hier een nieuwe versie van Buurman en Buurman in de studio. Bastiaan en Arnoud. Ze proberen het weer in elkaar te zetten of uit elkaar. Nou ja, in ieder geval, er gebeurt van alles. Dus als je denkt, wat hoor of zie ik toch, dan weet je dat. De vloer is hier gepoetst, dus er waren wat spullen aan de kant gezet. Die worden nu weer op zijn plek gezet, maar of het allemaal soepel verloopt, ik weet het niet.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1971. Mooi lijstje, zag ik hoor. Oh, Proud Mary, bijvoorbeeld, van Ike en Tina Turner. Op nummer 1, een nummer van Gilbert O'Sullivan. Ja, die ken ik wel, maar het nummer niet eigenlijk. Bastiaan gaat hem straks voor je draaien. En die knikt, natuurlijk ken ik hem wel. Ja, Bastiaan is ook al iets ouder, dus daar heeft het waarschijnlijk mee te maken. Oh, dat vindt hij weer jammer dat ik dat zeg. Underneath the Blanket Go. Ik heb deze maandagochtend gekozen voor een, ja, toch wel een vrolijke feestplaat. Het is een cover van een Puerto Ricaanse muzikant. En Santana maakte er deze versie van.

The Fever Dream van Alex Warren. Het is 13 minuten voor 10. Ik ga plaats maken voor Bastiaan. Tenminste, als hij de verbouwing hier een beetje heeft overleefd. Jawel. Die heeft er ook zin in. Oh, het zonnetje is er nog steeds bij. Dus ik wens jou een heel fijne maandag. ABC, When Smokey Sings. En een nieuwe polderplaat. Opnieuw een samenwerking tussen Gordon en Replay. Milobiu. Surinaams voor... Ik hou van jou. Nou, is toch een mooie boodschap, hè?

0: Dit is Flevoland.
1: Oh, ja. Ja, laten we het hopen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En ja, ik denk dat het een goed systeem is voor de toekomst.
0: En dit is ook Flevoland.
3: We leven nog.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Quis.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
8: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.

0: zijn een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: is nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Emmau. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen.
0: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan een zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon. En bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt, omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: en een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM, hou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien. Veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan 2 jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Lekkere muziek op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even wat langer staan, Diari.
5: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Love.

0: Yes, we binnen de bier. Van harte welkom allemaal.
1: Welkom.
0: Welkom bij Lovan. Dat is even een tijdje geleden nou, Robert.
1: Dat is heel lang geleden. 3 weken?
0: Nee, 2 weken.
1: 2 weken. Oh.
0: Ja, het is even een tijdje droog. We konden er even een paar weken niet bij wezen. Maar hey, we binnen de bier. En we hebben er hartstikke veel zin aan, hè?
1: En we hebben een gigantische goede uitzending voorbereid.
0: Ja, zeker, zeker. Ja,
1: ik heb er echt zoveel zin in.
0: Ja? Ja, je hebt hem voorbereid, hè? Ja,
1: absoluut.
0: Het thema is voor Robert vandaag. En wat hebben wij nou weer tevreden afgelopen 2 weken?
1: Nou, allereerst hadden we Koningsdag.
0: Ja.
1: Was dat 4 weken geleden?
0: Ja, dat was 4 weken geleden.
1: Ja, en vorige week was dodenherdenking vanzelf.
0: Ja.
1: Nou, daar hoorde ik lekker toen zingen.
0: Ja, had je zin op Halleluja, hè?
1: Ja, dat is een favoriete bezigheid van mij.
0: Ja, ja.
1: Lekker zingen.
0: Lekker zingen, ja. En wat heb Koningsdag een beetje in de donder?
1: Ook zingen, 's ochtends, bij de bal.
0: Dus heb je tot je hele leven dus zingen, of niet?
1: Ja, ik hou van zingen.
0: Ja?
1: Nee, ja, absoluut, een hobby, hè. Bij Koningsdag, ja, ook baden. Is middags een rondje over die rommelmarkt. En even bij die Shapers Games was en er op de haven. Daar hebben we even een geeken.
0: In zo'n oude zakje.
1: Nou, dankjewel.
0: Over een rommelmarkt heen.
1: Je kopen niks, maar je lopen er wel.
0: Ja, leuk. Kijk, weet je, ik ben er al lang om in je stap. Want ik weet, als je eroverheen loopt, je koopt toch niks.
1: En als maar het is wel leuk om even te geeken.
0: Ja, daar heb ik niet zoveel last van. Nou, ik moet zeggen, ik had een aardig gedrukte Koningsdag.
1: Ja, die stingen is ochtends bij de muziek.
0: Ja, je
1: bent. Geluid opnieuw.
0: Ja. Nou, ik heb hier hulp met audio inderdaad. En audioverzorgde speakers neerzetten. En dat is al een grote bedoeling, want het is zelf een evenement. Dus dan moet je, tegenwoordig moet je dan als gemeente, moet je verplicht overal speakers instellen voor als er een noodoproep is. Als er dan wat los is, dan moet dat kunnen worden geblaard over het hele plein heen. Hè. En het is zelf op 3 locaties. Bij de Del, in Wilhelminapark en daarachter op het plein van het gemeentehuis.
1: Ja.
0: Dus ja, er moesten overal speakers komen. Weet je hoe laat ik eerst zo'n opbouwen, 's ochtends?
1: Ik denk rond 4 of 5.
0: Ja, nou, 4 uur, aardig goed, ja.
1: Goeiedag.
0: En ik kwam aan fietsen, hè, want ik moest mezelf krijg langs de beruchte rotonde. En ze vertrokken net allemaal, hè. Toen ik zo aan kwam fietsen, ik had er ook nog een filmpje van, waar ze gingen zo allemaal mijn kant op. Nou, ik denk dat er wel 80 was en dat is echt niet normaal.
1: Wat een harie.
0: Ik kwam er allemaal voorbij, jong, in een rot harie. Ze stingen gewoon blank van de rook. In die hele straat. Het ging helemaal nergens over. Maar het zich nog horig rustig houden. Daar viel er wel mee.
1: Ja, bij jullie misschien. Ja, qua rennen bedoel je.
0: Ja.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, kijk, die brommetjes, dat is eigenlijk je horen zetten. Maar weet je, ik vind het ook. Kijk, heel veel mensen die vinden dat helemaal niks. Maar ja, ik vind het wel wat show en of zo. Ik vind het wel leuk. Het hoort een beetje bij elke Koningsdag.
1: Ik had dat tot afgelopen weken dus geen last van. Want ik sliep al vurig, hoor. Volgens mij lekker te rennen. En het jaar ervoor ook. Ja. Maar nu word ik wakker 5 keer. Dus dan denk je wel van ja. Dat wordt me wel een beetje irritant.
0: Nee, het kwam voor mij goed uit. Want die brommers dat waren meer wekkers.
1: Nieuwe wekkers.
0: Ja, want er gingen er al voor dat de officiële groep vertrok. Dus keuren er altijd al een paar over Urk mezelf. En die gingen er al
1: tegen. Even een reservoort en dan was ze even op snoes. En dan een half uurtje later kwamen ze weer. Ja.
0: Maar goed, het was een aardige gezellige dag, maar wel ook aardig drok. En aardig vroeg en s'avonds ook in lood. Maar nog werken s'avonds, dus ja, dat haakte dan wel even in. Maar goed.
1: Drokdagje,
0: maar we leven nog steeds. En wij zitten nu weer klaar voor een nieuwe uitzending. En dan willen wij jullie natuurlijk van harte welkom hier. En ik zou zeggen, stuur even lekker een app in. Wat je aan het doen bent en hoe je aan het luisteren zit. Met het, het is toch een beetje een baggerweerbeurt. Nee? Het is niet aangenaam.
1: Ik vind perfect weer voor Loven.
0: Ja, het is perfect weer voor Loven. Maar dat bruggetje wou ik er nou net gewoon maken.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Dus stuur lekker naar Epinor 0527-688910. En wij zijn ook nog live te zien op urkfm.nl. Met de rode knop Kijk Live.
1: En dan vervolgens kun je ook nog even naar de Insta-pagina. Als je toch op internet zit. Dan kun je ons volgen op Lovem_Urkfm.
0: En vergeet vooral onze Spotify-playlist niet te volgen. Hè?
1: Die staat ook op de website.
0: Staat ook op de website. Die heet gewoon Lovem. Ja, kun je even erin scrollen. Als je nou nummers in, dat je denkt van... Michtig, was dit een gaaf nummer? Alles is tot roggel te fijn.
1: En vergeet hem niet op te slongen zelf.
0: Vergeet hem niet op te slongen, ja. Dat is...
1: Dan van de week zit je in de auto en dan denk je... lekker wat nummertjes eraan.
0: Ja, ja als je
1: dan
0: even geplayt is. Ja, wie heeft er tegenwoordig nog geen 5G, maar... Ja, misschien een oude mensje, maar oké.
1: Of Joas.
0: Ja, joh. Ja. Hey, voor Jo is een spreuker.
2: Waar is Joas?
0: Waar is Joas? Ja, Joas die komt even wat later, want die had een bepaalde toetsenie, geloof ik. Hij stuurde me een sms vanochtend. En nou, dus die is er nog niet bij, maar hij moet de meditatie doen. Dus hij moet opschieten, want dat is over 20 minuten. Dus ja.
1: Dat wordt wat. Ik hoop dat hij op de eten is.
0: Ja, dat komt vast wel goed. Ik zou zeggen, we gaan lekker doen met de volgende nummer. En dan zien we Joas verschijnen. En dat is het nummer Testify van Need to Breathe. En het woord testify betekent zelf getuigen. En de zanger die zingt ook, die komt er ook openlijk voor uit. Voor zijn geloof. En dat je niet bang hoeft te wezen. En dat is ook een hele belangrijke oproep voor ons. Kom uit voor je geloof en schaam je niet. Dus ja, dat is de kernboodschap van dit nummer. Dus laten we dan lekker naar luisteren en geniet nog tot 10 uur vanavond van LoFam.

0: Nog een rivier van Martijn Buwalda. En ja, dan binnen we al komen bij het praalblokje. Joost is er inmiddels ook.
1: Welkom, Joas.
0: Ja, van harte welkom, Joas. We waren je even een klein beetje vergeten tijdens het introblokje, maar
1: ja.
0: Uiteindelijk is het toch nog goed te komen. Ik hoop dat je ons kunnen vergeven.
2: Hij knikt ja, dus we willen
0: ja, hij zegt verder niks, maar ja.
2: Dankjewel, Joas. Nou, het thema van vandaag is vloeken. En dat wou ik eigenlijk al een theetje geleden te sprake stellen. Maar regelmatig kom je een vloek tegen of een grof woord in populaire films of muziek. Nou, veel christenen laten de films even goed draaien. En als je er wat van zegt, worden ze nog kwaad. Daarom dacht ik, laten we er even goed naar kijken. En het onder de aandacht brengen bij de luisteraars. En op deze manier kunnen ze zelf een keuze maken van wat God wil. In plaats van wat de duivel wil. Of daarom eens. Maar ja, dan kregen we gelijk al een vraag. Wat is nou een vloek? En wat is nou een grof woord?
0: Ja, want er zit wel degelijk verschil in, denk ik.
2: Ja, ja, er zit zeker verschil in.
1: En daar had ik wel een beeld mee die al in die duur ook kan reden. Want dan, ja, dat maak ik wel vaak. Dat ze dan bijvoorbeeld fuck of zo, dan zeggen ze, oh, dat is een vloek. Maar dit is eigenlijk geen vloek.
2: Dat is eigenlijk geen vloek. Dat is een scheldwoord of een grof woord.
1: Ja.
2: Want een vloek is in feite een vervloeking. Dat is een woord of zin waarmee je onheil over jezelf of over een andere persoon uitroepen. Nou, een bekend voorbeeld ervan is bijvoorbeeld een GVD. Waarin je in feite aan God vragen of hij je wil verdoemen of een anger wil hem verdoemen. Oftewel naar de hel willen sturen. Dat is niet wat je mee bedoelen, maar die zeggen het wel.
0: Waarom zou je het zeggen als je het niet bedoelt?
2: Precies, ja. En oh mijn god, of de Engelse variant, oh my god, wat Jokie heel vaak horen zeggen, ja. Wordt tegenwoordig niet alleen gebruikt om te bidden, zoals het vroeger was, maar wordt gezegd als je ergens verschrikken, of als je iets heel mooi vindt.
0: Ja, het is een stapwoordje, hè?
2: Ja.
0: Ja.
2: Of net als Jezus bijvoorbeeld.
0: Ja, en ook heel van Nederlanders, als je dan kwal bent, dan gooien ze zo'n hier Jezus zo, weet je wel, voilà.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk te bizar voor woorden.
0: Ja.
2: En de tweede categorie die we noemden was grove woorden. En dat is eigenlijk gewoon een vies of gemeen woord wat je gebruikt om een ander mee te schelden. Of wat wordt gebruikt als krachtterm. Voorbeeld nu van ben kut of fuck, het Engelse woord. En dat Engelse woord is bijvoorbeeld in een beeld films van Marvel te vinden. En nou heb ik een vraag voor jullie jongens. Want hoe gaan jullie om met films met vloeken erin?
0: Nou... Ja, nou, gewoon niet meer eerst, jongens.
1: Ja, mijn principe is altijd wel eigenlijk van... als er een vloek in komt, dan gaat hij uit. Maar dat is natuurlijk wel erg lastig. Want als je kijkt naar de films van tegenwoordig... Dan kun je eigenlijk bijna niks is dan weer een beetje te veel gezegd. Maar er vallen er wel een hele bult films af. Dan kun je bijvoorbeeld ook geen Pingwings van Madagaskar of zo maken. Dan wordt ook in de vloek. Maar het is natuurlijk wel... Ik vind het wel een heel belangrijke principe. Voor mezelf. Ik weet niet hoe jullie dat doen.
2: Johannes?
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik probeer het. Kijk, nou kijk ik sowieso niet heel erg voor films. Want ik heb er niet echt heel veel mee of zo. Dus ik kijk het niet heel veel. Maar de films die ik kijk, dan zit je er vaak zo lekker in. En als je dan die vloek hoort, dan baal je ervan. Zeg maar niet van, nou... Moet ik hem nou weer zetten? Nou, ja,
1: dan is het heel makkelijk om te zwichten.
0: Ja, want dat wil je helemaal niet. Maar
1: nee.
0: Ja, dan moet je eigenlijk wel.
2: Nou, misschien heb ik dan een goede tip voor jullie. Je hebt een website, IMDb. Dan kun je kijken of er een vloek in die film komt.
0: Ja.
2: En ongeveer dat mijn broer altijd ook nog over een website. Die is nog beter om te kijken of er een vloek in komt. Maar
0: ja,
2: die
0: is ook
2: ik even vergeten.
0: Ook voor de luisteraar is dat een goede.
2: Ja, dus als jullie denken van te vuren... Ja, ik wil absoluut geen films met vloeken. Gewoon naar IMDb. Zoek het op internet op of zo, weet ik het. Dan kun je de film invoeren en dan kun je zien of er een vloek in komt. Nou ja, daarnaast hebben we zelf ook nog versies... waarin grove woorden of vloeken worden genoemd. En zo zegt de zanger Alex Warren in het versie Fever Dream... dat is een populair versie tegenwoordig... En dan zegt hij het volgende in. I'll be damned if you love me, damned if you don't. Vrij vertaald betekent dat. Ik zal verdoemd zijn als je van me houdt, verdoemd zijn als je dat niet doet.
0: Ja, en dan in, vaak in zo'n vrolijk jasje. Nee. Dan denk je in een volkse mythe zingen, jongen.
2: Het is ook nog best een lekker duintje op de achtergrond dat je mee kunnen zingen. Maar ja, dan lees je die tekst en dan denk je... Liever niet.
0: Nee.
2: Ik bedoel, ik hoef dat niet.
0: Nee,
2: hou dan maar niet van me, prima. Maar ik hoef niet verdoemd te worden, zeg maar.
0: Nee.
2: En ongelest vertolde ik die tekst van dat versie voor een aantal mensen. Die er vervolgens best wel van schrokken. En dat zet je dan wel even aan het denken van... Waarom zouden mensen wel schrikken van de vertoling naar een Nederlands? Maar niet van de Engelse tol. Is het daar een tolgevoel? Of boeit het een leugen in ieder moment?
0: Mensen luisteren vaak niet naar teksten. Hè? Er heeft een uitdrukking in Engels over gehad. Dat is ook vaak het ding.
2: Ja, maar naar de muziek.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed,
2: we moeten
0: naar het volgende nummer. En dat is het nummer If We Are The Body van Casting Crowns. En de zanger die zingt over dat wij samen het lichaam van Christus binnen en hoe wij domi omgaan. Een belangrijke zin in het refrein is... Why aren't his words teaching? En wat voor tol gebruiken? Ja, dat is wel een mooie toepassing om te maken door dit probleemje, hè? Dus in uur 2 binnen we de wier, gaan we vader over vloeken. En zometeen komt het nice. Dus laten we lekker luisteren en geniet nog tot 10 uur vanavond van Lovem.

0: By Your Love van For King and Country. En daarmee binnen wij aangekomen bij het Nice.
1: Een groot gouden standbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump zorgt voor discussie onder christenen in de Verenigde Staten, zo meldt The Christian Post. Het beeld van 6,7 meter hoog werd afgelopen woensdag onthuld. Het kreeg de naam Don Colossus en staat bij Trumps golfresort in Florida. Op het beeld steekt Trump zijn vuist omhoog. Dit verwijst naar de moordaanslag die in 2024 op hem werd uitgevoerd. De president overleefde de aanval op wonderbaarlijke wijze en stak vervolgens op het podium richting de menigte zijn vuist op. Pastor Mark Burns liet vlak na de onthulling via social media weten dat het standbeeld niet bedoeld is als moderne vorm van afgoderij. Op X schreef hij: "Dit is geen gouden kalf." Daarmee reageerde hij op kritiek van mensen die het beeld vergelijken met het afgodsbeeld uit het Bijbelboek Exodus. De kritiek bleef aanhouden en Burns reageerde opnieuw. Hij benadrukte dat christenen alleen Jezus Christus aanbidden, of mogen aanbidden. Een eerbetoon is niet hetzelfde als iemand verafgoden, schreef hij. Hij verwees naar Romeinen 13 vers 7 om zijn woorden kracht bij te zetten, waar staat dat eer gegeven moet worden aan wie eer toekomt. Burns zei ook dat het beeld hem doet herinneren aan Gods hand die over het leven van Trump waakt. Hij doelde op de al eerder genoemde aanslag in juni 2024, maar ook op andere mislukte aanslagen. Het beeld werd betaald door ondernemers uit de cryptowereld en duizenden aanhangers van Trump. Deze was zelf niet aanwezig bij de onthulling, maar tijdens de bijeenkomst werd een audioboodschap van hem afgespeeld, waarin hij de organisatoren bedankte. Ook noemde hij Burns een goede pastor die hem al vanaf het begin steunt.
0: Oké, waar heb je dit artikel vandaan?
1: Een Sting op Zee vandaag en de Christian Post.
0: Oké.
2: Nee, wel een bizar groot beeld van 6,7 meter.
1: Echt?
2: Ja, man, dat is zo'n tolle vlees.
0: Weet je waar mij een beetje aan dat denken? Aan die twee stadbeelden in Noord-Korea.
1: Dan moet ik dus vanmiddag stiekem ook aan denken. Ik denk van, ik ken een andere president die dat ook had gedaan.
0: Nou, president. Hij noemt zichzelf president.
1: Ja.
0: Maar ja, ik vind het weer een mooie actie van Trump.
2: Nou, het leek maar als Trump zit van, is dit het drommetje wel? Want hij kwam niet zelf naar die onthulling toe.
1: Nee, maar hij is wel op hem zijn golfresort te plaatsen.
0: Ja, en hij zal hem wel zelf opdracht toe begeven. En ik denk niet dat er in de West die dacht van, nou, laten we dus even de standbeeld van Trump van 6,7 meter hoog neerzetten.
1: Nou, het aardige vind ik dat een dominee dit helemaal akkoord vindt. Een pasta.
0: Ja,
1: kijk, maar ik denk van dit doet me bij mij gelijk belletjes niet per se aan een gouden kalf denken, maar aan een of ander afgodsbeeld van Nebukadnezar in het dal.
0: Ja.
1: Waar volk van was knielen. Daar kreeg ik vibes van, zeg maar.
0: Maar kijk, het is maar net hoe je het interpreteert. Want ik bedoel, zolang Trump niks laat bieden van, ja, gewoon hiervoor aan bidden of zo. Knieuw je verrekkers moet je er over.
1: Ik had het akkoord. Ik had het er helemaal met je eens. Met je wijst. Als ik niet stiekem ook dacht aan die afbeelding van 2 weken geleden die je hadden plaatst.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Weten jullie dat nog?
0: Ja.
1: De Jezus-afbeelding. Ja,
2: voor de luisteraar die goed opletten.
0: Ja, daar hebben wij een ijsberg van hem.
2: Ja. Stel, wij hebben een dominee in de kerk en die had een kinderredder of zo. Het haven of zo. En dan zou iemand een standbeeld maken met 7 meter van die dominee. Dan denk je, dat is toch ook een beetje liguber.
1: Punt 1, het is gigantisch hoog.
2: Ja.
1: Het is goud.
2: Je kunt dan wel iets zeggen van een dankbetuig, maar... En natuurlijk is het bijzonder dat Trump die kogel langs zijn oor ging. Maar om een standbeeld van 6,7 meter
1: vorm te maken,
2: dat vind ik een beetje te veel.
1: Ja.
0: Nee, dit is wel zo'n typisch gevalletje van verschillende meningen. En we zullen nooit het echte verhaal erachter komen te weten. Maar wel vaker zo'n aantal bij Trump, net zoals die afbeelden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Twee verschillende stemmen klinken.
0: Precies. Daarmee moeten we maar afsluiten, denk ik. En dan gaan wij duwen naar het volgende nummer. En dat is het nummer City on a Hill van Andrew Rip. En het nummer verwist naar een Bijbelse uitdrukking. Dat wist ik zelf ook nog niet. Totdat ik de uitleg bij het nummer las. A city on a hill cannot be hidden. Is dat ergens in de Bijbel?
3: Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Ja. Volgens mij Matthäus.
2: Ja, de bergreden dus. Volgens mij Matthäus 6.
0: En deze zanger die maakt dan een mooi bruggetje naar een lichtje zijn als christen in donkere tijden. En dat is precies waar dit nummer over gaat. Dus luister lekker mee. We binnen er nog en zometeen komt de meditatie. Dus geniet lekker en luister lekker mee.

0: Love's Got Away van Andrew Rip. Ik zie net dat ik 2 nummers achter een kangaroo heb eruit van Andrew Rip. Maar ja, op zich maakt dat een jaren veel uit.
1: Dan staat die zending even in de spotlight.
0: Ja, ik vind die Andrew Rip, ik vind die Love's Got Away een erg mooi nummer. Ja. Had ik hem zo weer even uitgezet van mechtig. Dat is eigenlijk ook een mooi nummer. Hè?
1: Geeft ook wel bemoediging of zo als je dan denkt van ik lof vast.
0: Ja, precies.
1: De liefde geeft hem weg.
0: Ja, ja. Prachtig nummer. En Domi, binnen wij Anneke bij de meditatie.
1: Psalm 88. Heren, waarom verstoot u mijn ziel? Waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Ellendig ben ik en stervende, van jongs af. Ik draag uw bedreigingen. Ik ben radeloos. Psalm 88 is de meest deprimerende psalm van de hele psalmbundel. Normaal gesproken heeft een psalm een herkenbaar ritme. Eerst klinkt er angst, verdriet of rusteloosheid, maar dan komt er hoop, troost en redding. Bij Psalm 88 is dat niet zo. De dichter bevindt zich in een ellendige staat en jammert over zijn ziekte. Ik ben radeloos, zegt de psalmist. Vervolgens eindigt de psalm niet met hoop, maar met een klacht. Een klacht dat zelfs zijn geliefden en vrienden hem hebben verstoten. Waarom begeeft deze dichter zich in deze ellendige staat? De dichter van Psalm 88 voelt de schaduw van de dood over zich heen komen. Een ellendige ziekte heeft de dichter waarschijnlijk overtroffen. Een langzame, slopende ziekte. Als we gezond zijn, zitten we vaak vol levenslust. Je bent bezig met je opleiding. Je hebt veel tijd om hobby's uit te beoefenen. Je gaat vaak naar je vrienden toe of je bent telkens bij de sportschool te vinden. Als we denken aan zieke mensen, dan koppelen we dat vaak aan ouderdom. Of halen onze schouders op. Je denkt dan misschien, ah man, dat zie ik dan wel weer. Maar zijn wij ook voorbereid als er een slopende ziekte ons leven zou treffen? Een ziekte waardoor je ineens niet meer kunt doen wat je altijd gedaan hebt. Hoe zou jij reageren als de dokter bij jou een diagnose zou stellen en zeggen, sorry, maar je bent niet meer te genezen? Je kent het spelletje Jenga misschien wel, waarbij je voorzichtig blokjes moet weghalen zonder de toren om te laten vallen. Een plotselinge ziekte kan net als voelen als een blokje dat zo weggepakt wordt, waardoor jouw sterke toren plotseling uit elkaar valt. Misschien ken je wel mensen die je zijn weggevallen. Mensen die je dierbaar waren. Mensen die hun weg naar het ziekenhuis moesten maken, tussen de witte muren, steriele ruimtes en lange wachtkamers.

zag hem verwoest worden door een slopende ziekte. Misschien dacht je wel bij jezelf. Hoe kan een goede God er nou voor zorgen dat dit gebeurt? Je wordt van binnen intellectueel uitgedaagd. Wat is dan nog je verwachting? Want, kun je je voorstellen? Je bidt om genezing, maar er gebeurt niets. Is er dan nog echt hoop? We hebben allemaal als mens een erfelijke ziekte meegekregen. Een ongeneeslijke ziekte, namelijk de zonde. Het zit in ons hart. En als we niets aan doen, dan gaan we langzaam maar zeker aan dood. Deze ziekte zorgt ervoor dat we gaan mopperen tegenover God. En dat we onze eigen wil doen. Het maakt ons ikgericht en een liefhebber van onszelf. Deze ziekte overkwam ook het volk Israël in de woestijn toen ze gingen klagen tegenover God. Als straf verschenen er giftige slangen uit de zand die de Israëlieten beten, waardoor ze stierven aan de dood. Mozes kreeg vervolgens de opdracht om een koperen slang te maken en die aan een paal te zetten. Wie er maar ook één enkele blik op deze koperen slang wierp, werd genezen. Zo is het ook met ons. Wij worden genezen als wij één blik werpen op diegene die ook daar ging, op Golgotha. Niet een koperen slang, maar Gods Zoon, Jezus Christus. Eén blik op Hem, één zucht, één schreeuw, één oprecht gebed. Ja, misschien word je dan niet genezen van je lichamelijke ziekte, maar Hij geneest wel je ziel. Waardoor je op een dag de dood in kunt gaan, zonder angst, maar met blijmoedigheid, want Gij zijt met mij. Laten we de Heere voortdurend danken als we gezond mogen zijn. We gaan nu naar een nummer luisteren. Dat gaat over een meisje. Een meisje dat lijdt aan een slopende ziekte, waarbij ze verlangt naar de tijd toen ze nog gezond was. En met de stille hoop vraagt ze Jezus om genezing. Waarbij de zanger de ontroerende woorden spreekt. Laat toch haar mooie krullen weer groeien.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Adem in, zing uit, dit is LoFam.

0: Rise Up van Kane. Ik wou bijna van Lazarus zeggen, maar het is Kane.
1: Rise Up van Lazarus.
0: Ja. En daarvoor hebben we draait Just Be Held van Casting Crowns. En daarvoor Even If van Mercy Me. En in uur 1 na de meditatie hebben we draait Hope Is Near van The Bowery. En wij zitten dan weer in uur 2, jongens. Goh, gang altijd, hè?
2: Vlieg voorbij.
0: Ja, vlieg voorbij, ja. Ja. En, maar ja, dat is maar goed ook, want we hebben nog een belangrijk thema over te maken, Albert.
2: Ja, want we hebben het net hadden over vloeken. En wat er precies is in scheldwoorden. En als christen die graag op Christus wil likken, ben ik eigenlijk benijd naar wat hij ervan vindt. Daarom heb ik ook even de Bijbel erbij gepakt. En ik kwam bij een gedeelte van Leviticus 24. Daar staat: wie de naam van de Heere lastert, moet zeker tot dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker dood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Dat klinkt nogal heftig.
0: Ja, ik zou net zeggen.
2: Ja. Even een hele gemeenschap die wordt opgeroepen, het hele kamp wordt opgeroepen om één persoon te stenigen.
0: Ja.
2: Maar de Bijbel laat er wel mee zien hoe heilig Gods naam eigenlijk is. We gebruiken zijn naam soms heel makkelijk en we denken er eigenlijk dan niet bij na. Maar die naam is wel verbonden aan wie God zelf is. Hij is heilig, hij is machtig en hij is de giever van leven. En als we naar God kijken als die almachtige giever van leven, beseffen we ook dat we helemaal niks verdienen. We verdienen dat leven niet. En God heeft dus alle recht om ons leven weer terug te nemen, als we hem belachelijk maken, dus hem naam te misbruiken. Oftewel God zelf te misbruiken. Maar hier valt vanzelf nog wel veel meer over te zeggen. En dat komt misschien in de toekomst nog een keer langs. Hint, hint.
0: Hint, hint.
2: Hint, hint. Maar God heeft zelfs een wet hiervoor gegeven. Weten jullie toevallig welk gebod dat is?
0: Ja, gij zult...
2: Even de kennistoets in hier. Dit is heel drama, jongens. Oké,
0: King. Die komt er aardig duidelijk uit.
2: King, Joas.
0: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken.
2: Want?
0: De Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.
2: Netjes. Ja, goed zo. De Bijbelkennis is er. Top. Ja, en ijdel, dat betekent dan ook zomaar. Dus dat is niet per se een vloek, maar ook gewoon zonder erbij na te denken.
0: Ja. Ijdel, dat is dan toch... want je zou dan zeggen, waarom vertel je dat dan niet met zomaar? Maar ijdel is dan toch iets maar van... op een verkeerde manier zomaar gebruiken. Snap je?
1: Oppervlakkig.
0: Oppervlakkig gebruiken.
2: Gebruiken,
0: ja, want ik bedoel, de dominee die zegt in zijn preek, zegt hij ook een bult de naam van God. Maar dan gebruikt hij het voor een preek. Dus dat is niet ijdel gebruiken.
2: Nee. Nou ja, en tegenwoordig worden de mensen vanzelf niet maar gestienigd als ze God vloeken. Maar waarom en niet?
1: Ik moet denken aan de vrouwen die overspel hebben gepleegd. Want bij overspel was het dus ook van de wet van Mozes de bedoeling dat je naar stienen. Maar dat denkt Jezus niet. En door had hij, ja. Waarom eigenlijk niet? Dat is wel een goeie, ja. Ik heb er eigenlijk niet zo vaak over nagedacht.
2: Ik denk dat het een beetje in samenhang met wie God zelf is. Want als je de Bijbel leest, alleen in het Oude Testament, maar dat komt ook terug in het Nieuwe Testament, dan zegt God meerdere keren: mij komt de wraak toe en ik zal er vergelden. En in Jezus' komst, als het toonbeeld van Gods liefde, is dat eigenlijk maar op de vuurgroen komen te staan, in plaats van die toren die uit wordt te droegen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
2: Dus in plaats van het volk straft namens God een kanger, straft God zich zelf, zeg maar, in het Nieuwe Testament.
0: Ja.
2: Straft hij zelf de mensen die het verdienen.
0: Ja,
1: ja, want, ja, je ziet dan ook bijvoorbeeld dat Paulus in zijn brieven schreef dat Jezus dat zelf tot zonde is en maakt.
2: Hij zelf tot zonde maakt,
1: dus
2: inderdaad.
1: Die zonde al onop zich, dat zie je wel in het evangelie, zeg maar. Ook als die vrouwen, de bloedvloeiende vrouw van hem aanraakte, toen ging er kracht van hem uit, staat er dan in de Bijbel.
2: Ja.
1: En dat is dan eigenlijk, ja, zijn streamen bij ons toch genezingen wordt.
2: En daarmee wordt hij onrein.
1: Ja.
2: Voor ons.
1: Ja, dat die toepassing kun je dan wel maken, ja.
2: Maar God zorgt ja, die zegt dus, mij komt de wraak toe, ik zal er vergelden. En hij zorgt er dus ook zelf voor dat zijn naam niet oneindig belachelijk wordt gemaakt. Hij zal oordelen, maar dan wacht hij nog even mee. Want hij wil niet dat we verleuren gewoon, maar hij wil ons eeuwig leven geven. In Lucas 6 lezen we, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. En ook Paulus schreef dat in Romeinen 12 vers 14. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloeken niet. En dan gaan we even in het derde probleem in strekt. Bij het slot gaan we er even dieper op in. Op hoe we dan als christen met een kanger om moeten gaan. En hoe we maar moeten gaan met hoe ze tongen en hoe we die beheersen. Maar daar komt zo direct aan de bod.
0: Eerst is het even voor de volgende nummer, denk ik. Hè?
2: Volgende nummer.
0: Ja, de T zit er alweer op.
2: Ga zo gang.
0: Gaat altijd gang, ja.
2: Zoals ze net al zei.
0: En je bent altijd teertekort.
2: Ja.
0: Het volgende nummer is Breathe Your Name van... die mag je juist spreken.
2: Sixpence and None the Richer.
0: Ja, die dus. Het nummer gaat over de intense liefde die de zangeres ervaart voor God. En als we alle controle verliezen, dan kunnen we alleen nog maar de naam van de geliefde vader op onze lippen nemen. Dat is waar deze zanger over zingt. En laten wij door een vuurbod aan nemen. Laten we genieten, maar ook achtslaan op het nummer. We binnen er nog een kleine 3 kwartier. En tot nu toe hebben we het hartstikke nodig zin. En we hopen jullie ook. Dus geniet nog lekker mee van Lovem.

0: Wat dacht je, Joas, toen je dit nummer aanvroeg? We zullen even een kinderrutje van deze zondagavond houden.
1: Een sorry, meeskult.
0: Hoor je het hier aan de vroeg? Oh, dat was je. Ik dacht dat je iemand aan de vroeg. Maar hier sowieso is degene die de Casting Crowns nummers...
1: No, be careful, little eyes. What you see.
2: Ja, dat is toch een mooi nummer.
0: Ja, zeker. Dus dat was Slow Fate van Casting Crowns. In de voorhand draait Broken Hallelujah van The Afters. En Domi, binnen wij aankomen bij het Nijs. Een 78-jarige predikant uit Noord-Ierland is veroordeeld omdat hij een open luchtpreek hield bij een ziekenhuis waar ook abortussen werden uitgevoerd. De zaak zorgt voor veel discussie over vrijheid van meningsuiting en geloof. De predikant Cliff Johnston hield in juli 2024 een kleine kerkdienst buiten bij het Causeway Hospital in de stad Coleraine. Dat ziekenhuis ligt binnen een zogenoemde bufferzone, daar hebben we het al later over gehad. In zulke zones gelden strenge regels om bezoekers van abortusklinieken of ziekenhuizen rust en privacy te geven. Mensen mogen daar bijvoorbeeld niet demonstreren of anderen proberen te beïnvloeden. Tijdens de dienst sprak Johnston over Johannes 3 vers 16, een bekende bijbeltekst over Gods liefde. Volgens de aanklagers probeerde hij met zijn preek toch invloed uit te oefenen op mensen die naar het ziekenhuis kwamen. Daarom besloot de rechter dat hij de regels van de bufferzone had overtreden. De predikant zelf is het daar niet mee eens. Hij zegt dat hij helemaal niet over abortus heeft gesproken en niemand heeft lastiggevallen. Ook waren er geen protestborden aanwezig. Bovendien vond de dienst plaats op zondag, terwijl de abortuskliniek gesloten was. Op social media werden beelden gedeeld waarop politieagenten tegen Johnston zeggen dat hij beter ergens anders kan preken, bijvoorbeeld in de ziekenhuiskapel. Dat zorgde voor veel reacties online. Volgens Johnston en de organisatie The Christian Institute gaat deze zaak niet alleen over abortus, maar vooral over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders vinden juist dat bufferzones belangrijk zijn om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. De zaak krijgt inmiddels ook internationale aandacht. Johnston denkt erover om in hoger beroep te gaan. Ja.
1: Maar wacht even hoor. De tegenstanders vinden dat de bufferzones belangrijk binnen voor om bezoekers van ziekenhuizen rust en veiligheid te geven. En hij heeft helemaal niks gezegd over abortus, terwijl die bufferzones binnen speciaal invoert voor abortus klinieken.
0: Ja.
1: En ziekenhuizen.
0: Ja, één. Het was een preek op zondag. En toen was de abortuskliniek gesloten.
1: Ik snap er helemaal niks
0: van. Ik snap er ook geen zaak van. Maar ja, het is wel gebeurd.
1: Wat een gekke situatie.
0: Ja, apart nice, hè. Ja, het ligt echt een beetje alsof het gewoon een beetje een anti-christen is, zeg maar. Ze binnen gewoon echt... Ze proberen de christenen dan gewoon echt even weg te drukken, want dit gaat gewoon helemaal nergens over. Dit heeft gewoon helemaal niks te maken met abortus, geen protestborden of andere dingen. Het was gewoon een preek.
1: Maar stel, het zou nou een imam beuten wezen. Wat zou je dan doen?
0: Ja. Ja, als het een moslim gebeuren was, ja.
1: Ik denk dat ze... Ik kun je zeggen wat ik denk, maar... Ik vind het heel gek.
0: Ja, het is heel apart. En ook
3: die bufferzone, binnen van die bufferzone, daar hadden we dus al een nice artikel over. Maar die is dus ingesteld. Omdat ze vaak onrust en zo ervaren bij abortusklinieken. En dat ben dus mensen die protesteren tegen abortus. Ik ben ook tegen abortus. Maar die mensen die gewoon dus in Dordrecht dus die bufferzone ingesteld. Maar ja, dat vond ik sowieso wel stom als ze dat doen. Maar dan mag je daar ook niet maar evangeliseren.
0: Nee, je mag dus niet eens het evangelie verkondigen. We hadden toch nog eens een keer een nice artikel. Dat de Bijbel, of er mocht niet maar rebieden worden in zo'n bufferzone.
1: Ja, er zat iemand te binnen, ja, en die wordt opgepakt.
0: Ja, dus het gaat soms niet eens maar over abortus. Maar het wordt gewoon gelikt de linker leg met het christelijk geloof. En het christelijk geloof wordt eigenlijk gewoon verbeurd.
1: Ja, en zelfs op een zondag, terwijl hij het over Johannes 3 vers 16. Hij benoemt niet de abortus zelf.
0: Nee.
1: Wat is nou anders spreken?
0: Het was geen protest, het was verder helemaal niks. Het was gewoon echt een christelijke bijeenkomst, een samenkomst, een eredienst. En ja, dit wordt er zomaar van de markt.
1: Ik vind het echt krom allemaal.
0: Ja. Ja, nou ja, we leven in een gekke wereld, zullen we maar zeggen.
1: kom je er nou op? Ja.
3: Een strenge wereld.
2: Verschrikkelijk.
4: Ja. Een strenge wereld, ja.
1: Nou ja, we moeten naar mijn leven.
4: Ja, het was wel weer een artikel om nou ja, even te dealen. En,
3: Zet je weer even een holding.
4: Ja, ja, zeker. Dat het, nou ja,
3: het is best dichtbij.
4: Zeker is het dichtbij, ja. Maar goed, we begonnen duwen met het volgende nummer. En dat is het nummer Give Me Your Eyes van Brendan Heath. Die had jij nou vroeger naar Albert?
2: Ja, dat kwam ik aan het horen, ja.
4: Ja, of waarom? Of,
2: Nou, in het lied bid de zanger die bidt tot God of hij op God mag gelijken in alles wat hij doet. Dus geef me je ogen voor de mensen om me heen. Geef me je liefde die ik op mag dragen naar de mensen om me heen die ik ontmoet in alles. Word ik enig om. Ja. Als ik de deur uitstap.
4: Precies wat die predikant bedoelde. In zijn preek.
2: Gods liefde uitstrollen naar de mensen om zich heen. Ja.
4: Ik vind het wel een mooi inderdaad. Give me your eyes. Dat hij dan echt vraagt van. Geef me jouw ogen. Zodat ik de mensen kan zien zoals Jezus zien.
2: Ja, ja.
4: Vol liefde. Ja, erg mooi om naar te luisteren. Dus toch gewoon wat ik maar ga ik naar luisteren. Give me your eyes van Brendan Heath. En we binden nog een klein half uurtje, dus blijf nog lekker luisteren tot 10:00 vanavond.

0: Heart Stop Beating van Ellie Gable. En daarvoor hebben we draaid Touch of Your Rope van Isaiah Dudley. En daarvoor hebben we draaid Shadow Side van Josh Calhoun. Spreekt dat zo goed uit, Albert?
1: Wie denk ik? Calhoun?
0: Ja, de mannen vroeg nog geloven.
1: Ja, maar ik ging artiestennamen.
0: Calhoun, denk ik. Dat is hem. En ja, het is... Even de laatste product, jongens. Het is al bijna weer voorbij.
1: Ik vrees dat ik een beetje moet inkorten.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Ja, die dat al bekeken. Ja. Nou, we zagen al dat vloeken. Als bijvoorbeeld een

0: VVD of OMG vreselijk ben in de oren van God. En ze maken hem belachelijk. En hetzelfde geldt voor skelden tussen mensen onderling. Dat is ook een belediging voor de skeppen. Maar wat als er een skelden wordt op ons? En als je op ons loopt te vloeken of te skelden, hoe moeten we door daarmee omgaan? Nou, we zagen in een vurig gesprek al twee teksten uit de Bijbel voorbij komen, waarin worden laten zien hoe was christen om moeten gaan als mensen op ons lopen te skelden. Namelijk zegenen in plaats van vloeken. En sommige mensen zien zo'n houding misschien als zwak. Alsof je maar alles over die ene laten lopen. Maar dat is niet het geval. Je kunt er heel veel zeggen. Want je kiest er bewust niet voor. Je beheerst in jezelf. En dat is niet hetzelfde als zwakte. Jezus denkt dit bijvoorbeeld ook. Nou, ik zou Jezus niet echt bepaald zwak willen nemen.
1: Nee. Ja, het is, ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ik heb het zelf ook een keer meegemaakt met een man van mij. Dat was een vreemde man. En die is helaas niet gelovig. En toen waren wij een dagje weg. En ja, hij probeert er echt rekening mee te houden dat ik christen ben. Dus hij probeert echt niet te vloeken met God, zeg maar. Maar ja, hij komt echt. Het is niet een seculiere omgeving. Dus bij hem is het echt een stopwoord. Dus soms vloekt het er nog steeds bij hem uit.
0: Ja.
1: En dan komt hij er ook wel achter. En dan zegt hij, oh, sorry. Want toen één keer waren we weer een dagje weg. En toen zei hij je weer. Toen zei hij, oh, sorry. Nou, toen kreeg hij er zo van een gesprek over. En toen zei hij van, maar wat doe je dan? Als je dan, ja, als je mij dan een vloek hoort geven, zeg ik, nou, dan vraag ik me eerst met mijn onvergeving voor jou.
0: Een soort van backup, zeg maar, voor hem.
1: Ja, dat probeer ik wel altijd te doen. Dan probeer ik altijd vergeving voor hem te vragen.
0: Dat is een mooie gewoonte, is dat.
1: Ja.
0: Nou, verder heb ik nog een aantal teksten uit de Bijbel gevonden over de tongen. Maar ik kort een beetje in, dus ik skip er even één of twee. In Jacobus 3 lezen we bijvoorbeeld, maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader. En door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegenen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Paulus zegt verder in Efeze 4. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt voor vuile taal betekent ook verrot en bedurven. Dus vies, grof tolgebruik, maar ook roddel en negativiteit. Wordt niet goedgekeurd binnen de gemeente van Christus. Ja, neem deze tekst in mee deze week en denk nou over welke woorden je gebruikt. Jacobus stelt in zijn brief de vraag: kan er ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Nou ja, het antwoord is wel duidelijk. Vanzelf kan dat niet. Aan de vrucht herken je welke boom je binnen. En de woorden van een mens maken duidelijk bij wie hij of zij hoort. Jezus of de duivel. Dus denk door deze week over na, welke woorden gebruik je als je praat met andere mensen?
1: Ja. En als je dan dit zo even zit te lezen, dan denk ik wel eens bij mezelf. Wij hadden gisteren in de kerk, zongen wij de eerste psalm in de middagdienst. Volgens mij op mijn hoofd 141. En dan vind ik het af en toe jammer dat wij geen, ja, zeg maar, niet sokkere, beruimde Nederlandse psalmen op Lofhem draaien. Want dat is de psalm, zet een wacht voor mijn lip en behoed de deuren van mijn mond. Dat is dan wel een hele mooie.
0: Oh, die had er wel bij moeten doen.
1: Ja, ja. Ik wou niet te kijken of Project of Love die had of zo. Die al die psalmen.
0: Laten we het even voor de volgende uitzending bekijken.
1: Ja,
0: en dan wat we het en dan zeggen.
1: Ja, ja. Ja, zeker.
2: Ja, ik neem het altijd wel bij mijn ochtendgebed mee. Van, heren, word je mag voor mijn lippen zet. Want ja, het is, komt ook niet tegen een kracht vanzelf. Je kunt er zo, kan er zo op het vloepen als je je speaker op je deur slaat om bij wijze van spreken. Dan ja.
1: Kan er altijd zo'n
2: vloek. Je hebt wel kracht voor nodig, zeg maar, al van je ochtendgebed, zodat het niet op het vloek, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat is ook een mooie oproep, ook voor de luisteraar. Ja.
0: Maar goed, neem dat mee. En daarbij komen we bij de afsluiting van het programma.
1: Ja, en dan willen wij jullie uiteraard erg bedanken voor het luisteren. Dan hebben we nog de herhaling en de meditatie. Die komen op de website. De complete uitzending komt erop te staan. De meditatie ook. Als je nog een verzoeknummer hebt, die kun je dan mailen naar lovem@urkfm.nl.
0: Ja, en als je een tip hebt voor het programma, bijvoorbeeld een onderwerp of zo, die mag je ook altijd mailen, ja. Want die ben hartstikke welkom.
1: Ja, en ook andere tips, hè? Dus ook dingen van, dit luistert niet zo lekker weg of zo. Bijvoorbeeld een bepaald ding in ons programma zeggen vooral, want ja, kunnen we altijd nog verlaren.
0: We willen altijd verbeteren.
1: Het is tenslotte ons eerste seizoen, dus...
2: Vermaal ons.
1: Ja, zeker.
2: En je kunt ons ook volgen op Instagram. En dan kun je ook een berichtje sturen als je eventueel nog wat met een deal in. En vooral vergeet ons ook niet op Spotify te luisteren. Want dan kun je al die mooie versies die we draaien en kun je vanzelf ook weer horen luisteren.
1: Ja, zeker. Ja, dan hebben we nog een beste nummer.
0: Ja, dat is One Prayer Away van Kate Thompson. En ja, we zijn eigenlijk nooit maar dan één gebed verwijderd van God. En hij wil ons vergeven voor de zonden die we doen. Ook de zonden die we met de tongen doen. Dus vloek niet, maar gebruik je woorden juist tot eer van hem. En bid tot God de Vader.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dezelfde tijd,
0: dezelfde zender.

0: Geloof hem.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig, in het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon, later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Van harte welkom. Wij beginnen deze uitzending met de symfonie nummer 85, geschreven door Joseph Haydn. Ook bekend als La Reine, dat betekent de koningin. De bijnaam La Reine is ontstaan omdat het werk een favoriet was van Marie Antoinette, die destijds koningin van Frankrijk was. De symfonie bestaat uit 4 delen. Wij gaan straks luisteren naar het Adagio Vivace. Deze symfonie wordt uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields, met als solist de cellist Tislav Rostropovich. Deze cellist geldt als een van de begaafdste cellisten van na de Tweede Wereldoorlog. Rostropovich bespeelde hier de Stradivarius cello uit 1711, die beschouwd wordt als een van de beste instrumenten ooit gemaakt. Hij combineerde een fenomenale cellotechniek met een doorleefde interpretatie en een bevlogen temperament.

Lobet God in seine Reichen. Lof aan God in al zijn koninkrijken. Dat is het openingskoor uit het Hemelvaartsoratorium, BVV 11, van Johann Sebastian Bach. Loof God, prijs hem in zijn glorie en roem in zijn pracht.

Wij vervolgen ons programma met het fluitkwartet KV 285 van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit fluitkwartet bestaat uit fluit, viool, altviool en cello en is dit waarschijnlijk het meest geliefde.

Uit het Lopgesang van Felix Mendelssohn Bartholdy gaan we luisteren naar het lied Waited for the Lord, naar Psalm 40. Gezongen door de Choir of King's College Cambridge. Ik wacht op de Heer, hij hoorde mijn klacht. Zalig zijn zij die op hem hopen en vertrouwen.

Zometeen kunt u luisteren naar het Largo uit de symfonie nummer 9, Die Neue Welt, de nieuwe wereld van Antonín Dvořák. Antonín Dvořák, 9e symfonie uit de nieuwe wereld, is een van de populairste symfonieën ooit geschreven. De componist was aangesteld als conservatoriumdirecteur in New York. Hij ontdekte de muziek van de Indiaanse en Afro-Amerikaanse bevolking en verwerkte die als volksmelodieën in de symfonie. De muziek roept Amerikaanse vergezichten op, maar verraadt ook een smachtende heimwee naar zijn boheemse vaderland. De symfonie bestaat uit 4 delen. Wij gaan luisteren naar het 2e deel, het Largo. In dit deel zit een beroemde solo voor de alt-oboe.

De choir of New College Oxford gaat verder met het kerklied Blessed be the God and the Father van de Engelse componist van kerkliederen Samuel Sebastian Wesley. Gezegend zij God en Vader, die ons naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren heeft tot een levende hoop.

Wij besluiten ons gouden uurtje met Rondo Vivace uit pianoconcert nummer 4 van Ludwig van Beethoven. Dit pianoconcert droeg Beethoven op aan zijn vriend en een van zijn broederen, aartsbisschop Rudolf van Oostenrijk, en is erg populair onder de pianisten. We gaan luisteren naar het derde deel, Rondo Vivace. Gespeeld door de Russisch-Brits-Israëlische pianist Yevgeny Igorovich Kishin.

Luisteraars, zo zijn we weer aan het eind gekomen van ons gouden uurtje. Morgenavond rond de klok van 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Klaas Hendrik Kromkes. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, tot volgende week. Tot dan. Goedenavond.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de koorleider van de Korachieten. Op de wijs van de jonge vrouwen. Een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij. Lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken. Verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob.

0: waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act

weersituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan